0: Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Ik vond het leuk. Fat the Dog en Heart of Darkness. En daarvoor nog André Hazes. Nee, jij bent alles. Oh ja, André Hazes heeft dat wel vaker gedaan, hè? Engelstalige liedjes naar de Nederlands vertaalde. Dit is er ook zo eentje. Leslie Gore, You Don't Own Me. Dat ken je natuurlijk ook wel in de Hazes versie, of niet soms?

Genesis en Dance All had ik voor je klaarstaan. En ik zit even te kijken met een schuin nog op de klok. Precies 1:30 alweer. We gaan naar nummertje 122. The Brothers Osborne, Younger Me. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Toen T.G. Osborne begin 2021 uit de kast kwam als homoseksueel, werd de zanger van The Brothers Osborne. En hij is nog steeds een van de weinige openlijke queer muzikanten in de populaire country muziek. 2 maanden later bracht het duo Younger Me uit. Een emotionele relaas over TJ's weg naar zelfacceptatie. Hoor dat nummer diep persoonlijk is, hoopte Osborne dat het troost en inspiratie zou bieden aan queer fans die zichzelf aan het ontdekken waren. Ook wilde hij het genre toegankelijker maken voor een bredere groep mensen. Die stap werd ook door de critici gewaardeerd. De Grammy die het duo in 2022 won voor beste country duo groep performance betekende de allereerste Grammy-overwinning voor de band na 7 eerdere nominaties. Hey, ik heb uiteraard het nummer nu voor je klaarstaan. Het komt uit 2021. Het zijn The Brothers Osborne en Younger Me. En het staat op plekje 122. En ja, wat ik er altijd bij zeg, veel plezier met het luisteren.

Nou, ik heb niet zo heel vaak commentaar op de lijst van de blad Rolling Stone, de 200 beste country nummers. Maar dit, ja, het zal wel weer aan mij liggen. En ik wil ook niemand beledigen. Ik noem het eigenlijk geen country, hoor. Brothers Osborne hadden klaarstaan voor je met de Younger Me uit 2021, plekje 122. En dan denk ik toch bij mezelf, er staan leukere nummers in die ik dan hoger had verwacht. Bijvoorbeeld, wat ik gisteren alweer draaide, Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Johnny Cash en de Highwaymen. Ja, dat vind ik dan meer op country lijken dan The Brothers Osborne en Younger Me. Nee, ja, het is knuffelrock en knuffelrock, softpop. Misschien moet ik onze eigen Apeldoornse Waylon maar eens even gaan bellen. Want die heeft gezegd dat hij de professor van de country in Nederland is. En vragen wat hij ervan vindt. Morgen moet ik mijn ATV-uurtjes opmaken. En vrijdag, donderdag waarschijnlijk ook. Dus ik ben de vrijdag weer. Daar gaan we

0: Verder met plek 121, Ray Wiley Hubbard en Redneck Mother. Alleen al de titel, dat ademt country uit. Als je al het over Redneck hebt en Redneck Mother. Ja, ben benieuwd naar aanstaande vrijdag. Milan is inmiddels ook aangeschoven.
1: Ja.
0: Hi. Ben jij nou ook, kijk jij nou al het voetbal of zeg je, ik kijk alleen naar Ajax en de rest kan me niet zoveel interesseren?
1: Ik kijk sowieso altijd Ajax. Liverpool eigenlijk ook standaard.
0: Ja.
1: Ja,
0: vanavond PSV?
1: Voor de rest verschilt het. Ja, vanavond ga ik ook wel even kijken. Vroeger had ik altijd echt... dat was de zondag, was echt alleen maar voetbal. Dan zat ik om 11:15 klaar voor de Eredivisie. En om 8:00 eindigde ik.
0: Ja, ik ken het, ja.
1: Is het wel minder, hoor. Bijvoorbeeld Twente PSV. Weet je, die wat leukere wedstrijd, die kijk ik wel. Maar het is niet meer alles.
0: Nee, ja, want ik kijk dan heel veel sporten. En vorig jaar, ik weet niet meer wat het was. Maar toen heb ik dus meer dan 24 uur sport kunnen kijken. Ja, nee, maar dat was dan s'avonds. Was dan het laatste voetbalwedstrijd was om 10:00 afgelopen. En dan was er nog weer honkbal en dan was er nog weer dat. En dan kon je echt zo'n klokje om. En dan, dan had je nog 's ochtends een marathon erbij en wielrennen erbij. Ja, dat was een van mijn gelukkigste sportdagen die er was. Even kijken. Ik zit even te kijken. Ja, Atletico Madrid, Manchester United, hè?
1: Ja,
0: leuk. Ja, die is vanavond. Bayern, ja, Interclub Brugge lijkt me ook nog wel een interessante wedstrijd. Wil je nog een voorspelling doen wat PSV gaat doen?
1: Leipzig uit, hè?
0: Ja,
1: volgens mij Leipzig die kan dus wel een aardige ploeg. Ik denk,
0: het stuit sowieso. En ze zijn niet zo goed, PSV.
1: Met de nederlaag. 2-1.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: 2-1.
0: En morgen Feyenoord?
1: Die moeten tegen Como.
0: Ja, thuis.
1: Je speelt tegen AZ wel goed, hè?
0: Ja, maar ik heb een stuk gelezen in de krant. En misschien moet ik even de sportjingle draaien. Die Como is ook goed, hè?
1: Ja,
0: die stonden 3 jaar geleden stonden ze nog een divisie lager. En dat is gepromoveerd. En er zitten Indonesische miljoenen zitten erin. Ja, nee.
1: Heel leuk stadion ook schijnt te hebben. Dus ja, 1-1.
0: En even kijken, een topper morgen. Manchester City PSG.
1: Ja, ik baal ervan dat ik niet kan kijken. Ik ga naar een concert.
0: Oh, bij welk concert ga je als ik vraag mag?
1: Young Turk, een rapper. Ik denk dat je hem niet kent. Of...
0: Ik ga er dadelijk wat van draaien, Jan. Kan
1: is
0: mij
1: goed.
0: Eten.
1: City Paris, hè?
0: Daar wint
1: City wel. Want Paris is niet zo in vorm, volgens mij.
0: Nee, ja City ligt eraan als ze veel gaan fluiten, hè?
1: Ja.
0: Wat ik ook nog wel een topper lijk, is Roma tegen Real Madrid.
1: Ja, daar wint Real wel.
0: Ja, nou, maar ze zijn ook niet meer zo goed, hè? Young Turk, hè, heet hij.
1: Ja.
0: Is dat dan een canvas of is dat...
1: Los. En als je dan iets van zijn album So Much Fun zou kunnen draaien... zou helemaal geweldig kunnen zijn.
0: Wacht even, Young Turk, want ik kom nou bij... Ik heb verschillende Young Turken hier. Young
1: het
0: Turk
1: is T-H-G. T-H-U-G.
0: Oh, wacht.
1: Jong.
0: T-H-U-G. Oh, wacht. Young Turk.
1: Ja, dan iets van So Much Fun, dat zou top zijn.
0: Welk album zei je?
1: So Much Fun.
0: So Much Fun, heb je nog een... Nou, roep die maar.
1: Ja, volgens mij is het tweede nummer. Die is met Travis Scott, volgens mij. Die vind
0: ik... met Future. Bad, Bad, Bad heb ik nog met Lil Billy. Kom zo maar even kijken deze kant op.
1: Ja.
0: Want ik moet ook nog een ding zoeken met... een plaat bij het nieuws.
1: Ja.
0: Of bij de onderwerpen. Want het zijn de onderwerpen allemaal.
1: Ja. Christian Verwij komt langs om te vertellen over zijn nieuwe boek, Soundtrack voor de Revolutie. De Diamond Baritons komen zaterdag 17 oktober met hun theatershow The Circle of Life naar Theater De Heert in Heerde.
0: Ja.
1: En bij hockeyvereniging AMHC is 14 oktober, moet zo 14 oktober een fandag plaats waar ook Oranje Internationals aanwezig zijn van het hockey.
0: Oké, nou ja, leuk. Dat allemaal vanmiddag. Natuurlijk tussen 2 en dinges. En ik heb hier ook nog eentje systeem staan als je het goed vindt. Van Young Talk.
1: En dat is?
0: Goodbyes met Post Malone.
1: Ja, doe die
0: ja, ja, ja. En ik heb nog... Oh, ik ken hem wel. Want hij heeft ook Havana gedaan van Camila Cabello. Dat zeg jij misschien zie je niks, maar dat is dan een remix. Daar staat hij op. Dus ik heb hem wel eens gehoord.
1: Ah, okay.
0: En ik heb ook nog... ik heb hem ook nog met Franchise. Met Travis Scott en Mia.
1: Ja, doe die maar.
0: Ja, Franchise?
1: Ja,
0: oké. Nou, doen we dat, hè. Ik heb ook inmiddels een plaat bij het nieuws gevonden. Zo snel kan ik dat, of bij de onderwerpen. Je had het over revolutie, hè?
1: Ja.
0: Ja, Talking About The Revolution. Dit is Tracy Chapman. Veel plezier morgen bij het concert.
1: Yes, dankjewel.

kwam binnen voor een verzoekje van onze stagiaire Milan. Die gaat morgen naar het concert van Young Thug. En ik had de French Size voor hem klaarstaan, samen met Travis Scott en Mia. Dan draai ik het met veel plezier. Toto! Sst, mond dicht. Toto komt in 2027 terug naar Nederland voor een optreden tijdens de 50 Anniversary Tour. Dat heeft Mojo vandaag bekendgemaakt. De Amerikaanse band staat op 3 juli in het Stadspark in Groningen. Tot nu toe heeft de band onder meer bekend van zijn grote hit Afrika, die ik ga draaien. Pas op 2 andere plekken en optreden gepland, beiden in Japan. Al vanaf het begin van onze carrière heeft Nederland Toto gesteund. Nederland was het eerste land dat Hold the Line naar de nummer 1 positie bracht. Sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest. Ik kan niet wachten om een fantastische show te brengen met Joe, mezelf en een band van muzikanten van wereldklassen. Kaartverkoop voor de optreden start vrijdag 16 oktober. Dit is Afrika, dit is Toto.

Ja, er gaan een documentaire komen, een film komen met de nog overgebleven Jacksons. Ik dacht, laten we de Jacksons dan ook nog maar even draaien met Ken Jovi.

En dan voor Afrika van Toto. En over Afrika gesproken, er gaat een Formule 1 race plaatsvinden in Afrika en Rwanda om precies te zijn in 2030. Had ik nog beloofd iets van Creedence Clearwater Revival te draaien. En ik ben er aanstaande vrijdag weer. Iedereen fijne dag. Dit is Creedence Clearwater Revival en Fortunate Son.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip, onder Maltese vlag, is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit, is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
4: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip, onder Maltese vlag, is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit, is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
4: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip, onder Maltese vlag, is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit, is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
4: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
5: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En met Alexander en met Kai, want die zoeken de muziek uit en hebben techniek in handen. Wat gaan we doen in het eerste uur van deze matinée? We gaan het hebben over Apeldoorns Christelijk Mannenkoor. Zij bestaan 100 jaar en vieren dus een verjaardag. Ze geven een jubileumconcert, dat is zaterdag 17 oktober in de Grote Kerk. En Apeldoornse Christiaan Verwij, die gaat zijn boek presenteren. Dat doet hij 18 oktober en dat heet Soundtrack voor de Revolutie. En dan hebben we het ook nog iets sportiefs, want vanaf 28 oktober kunnen inwoners van Apeldoorn 20 weken lang gratis deelnemen aan wekelijkse wandeltrainingen. Nou, hoe leuk is dat? We hebben ook een beetje toepasselijk voor deze dag Rob de Nijs met Ritme van de Regen.

0: Winkelcentrum Anklaar houdt op zaterdag 17 oktober de herfstfair. Deze editie zijn er meer dan 75 marktkramen. Dat is het grootste aantal tot nu toe. Bezoekers kunnen uitgaan van een uitgebreid marktaanbod. Winkels die extra uitpakken en gratis activiteiten voor het hele gezin. En ook Jul en Julia van de Julianatoren komen langs.
1: Hey, what are you kids doing out here in the rain? You're singing. Hey, well, I know I'm a little old, but do you mind? I feel so happy I'd like to join.

0: Sammy Davis Jr. met Singing in the Rain. Ik hoop dat het nu inmiddels een beetje droog is geworden. Maar toen ik hier naartoe fietste, was het toch een beetje regenachtig. En terwijl ik dit zeg, is hier iemand binnengekomen. Dat is eigenlijk de voorzitter volgens mij van het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor. Johan van den Boomgaard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je komt zo binnenvallen, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad droog nu.
0: Het is nu droog. Ja, dat is fijn om te weten, want hier zie je niks natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar gefeliciteerd, want het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor viert zijn 100ste verjaardag.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, zeker leuk.
1: 100 jaar terug, 1926, 4 mei, gingen er een zevental Apeldoorners naar de notaris om de club op te richten.
0: Oh ja.
1: 4 mei is een beetje een vervelende datum, maar ze hebben het wel gedaan destijds.
0: Ja.
1: Ze konden niet vooruitkijken. Dus,
0: nee, dat weet je natuurlijk ook allemaal niet wat er dan kan gebeuren. Nee. En het is gewoon doorgegroeid, want hoeveel leden hebben jullie?
1: Op dit moment zitten we op ruim 50 leden. We hebben ooit wel 100 leden gehad, maar in de loop van tijd neemt dat wat af en neemt dat toe.
0: Ja.
1: Je ziet het in bij andere koren ook wel, dat het ledental wat onder druk staat.
0: Ja. Ja, en,
1: we zijn wel blij dat we nog zo groot zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Treden jullie eigenlijk vaak op in het jaar?
1: Een keer 4, 5 toch wel. En op dit moment overwegen toch wel medewerking aan kerkdiensten of christelijke

0: Viering. Mm-hmm. En we streven ernaar om daar een verdeling in te hebben van 40-60% ongeveer. Dus dat we 40% in christelijke omgeving doen en dan de 60% ook op een andere wijze.
1: Ja, en hoe dan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld nu een jubileumconcert. Dat zou ook een bevrijdingsconcert kunnen zijn. Ja. In het verleden waren dat ook heel vaak nieuwjaarsconcerten op de eerste weekend in het nieuwe jaar. Mm-hmm. Dus wat meer algemenere zaken.
1: Oh ja, dus dat ook. Dat een beetje in evenwicht
0: blijft. Het zijn niet alleen psalmen en gezangen, maar het is ook operette en musical muziek willen zingen.
1: Ja. En wie is de dirigent van jullie koor?
0: Jacob Schenk.
1: En doet hij dat al lang?
0: Jacob Schenk doet dat 18 jaar. Jacob Schenk
1: dat is
0: al, dat is onze muzikale alleskunde uit Urk.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker.
1: Ja, wat kan die allemaal?
0: Zeer gedreven. Die speelt panfluit, die speelt accordeon, die speelt piano, die speelt orgel.
1: Doe maar.
0: En die zingt ook nog, alle partijen.
1: En hij begeleidt jullie ook nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. En hoe gaat het als je bij jullie komt, zeg maar stel je bent een nieuw lid.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat? Wat moet je kunnen?
0: Je moet niets. Je moet enthousiast zijn.
1: Oh.
0: Ja, dat is de eerste vereiste.
1: Ja.
0: En je moet van zingen houden. En dan wordt vervolgens gekeken in welke stempartij pas je het beste. Ben je een tenor of ben je een bas?
1: Ja.
0: Er wordt geen proef gezongen bij ons.
1: Oh nee?
0: Nee, dat niet. Dat hoeft niet. Ja. We hebben ook oefenprogramma's om thuis te kunnen oefenen met muziek. Dus
1: dat is fijn.
0: Je wordt wel ondersteund op die manier.
1: Ja.
0: Nou, en de eerste keer krijg je als je binnenkomt een muziekmap van ons. Mm-hmm. Waar de muziek in zit, zodat je daadwerkelijk tussen de mannen in staat. En je mag meezingen. En lukt je dat dan? Dan moet je vooral blijven.
1: Ja, vooral blijven.
0: Dan moet je vooral blijven,
1: En wanneer repeteren jullie?
0: Wij repeteren op dit moment nog op donderdag, maar we gaan over naar de maandag.
1: Oké. Ja. En wel op de avond, zeg maar?
0: Op de avond, vanaf 7:30, zeg maar. In zaal Irene, bij de Grote Kerk.
1: Oh ja, ja. En de leeftijd van het koor?
0: Die zit op dit moment tussen de 40-60, dichter bij de 60. Ja, zijn we rond de 60.
1: Ja, ja.
0: We zijn wat aan het verouderen. Dus jonge leden zijn heel met name welkom.
1: Dat zeg ik ook over.
0: Maar dat is het handicap wat vele koren hebben.
1: We hebben het allemaal heel druk, hè? We moeten dus allemaal werken en natuurlijk hebben we veel dingen te doen. En dan
0: dat klopt,
1: is het lastig om ergens bij te gaan.
0: Je vergist jezelf in de mate van ontspannenheid van een kooravond. Een avond zingen met elkaar, dat als je naar mezelf kijkt, dat ontspant. Ja, heel erg. Ja,
1: want doet u het al lang, dat zingen bij het koor?
0: Ja, ruim 20 jaar ook al, dacht ik.
1: Oh, ja.
0: Ik hou het niet zo bij, want ik vind
1: gaat
0: het zingen zich belangrijker.
1: Dat je dat gewoon vergeet, tijd vergeet je daardoor. Want hoe ziet zo'n repetitieavond er dan uit?
0: Nou, in eerste instantie is het ontmoeten van elkaar natuurlijk een gezellig momentje. Er wordt veel gekletst en dan grijpt de koormeester op enig moment in. Die zegt, heren, we willen gaan zingen. En dan gaan wij opstellen.
1: Ja.
0: We openen met een aantal mededelingen die we hebben. Soms is er een gedicht of een gebed aan het begin. Dat ligt er ook aan hoe de situatie is. Als er zieke leden zijn, dan hebben we daar met name aandacht voor.
1: Ja.
0: Dus er zijn altijd wat mededelingen te doen over mensen die wat aandacht vragen. Mensen die festiviteit te vieren hebben. Degene die de koekjes of het gebak verzorgt bij de koffie.
1: Ook belangrijk.
0: Moet altijd gezegd worden natuurlijk.
1: Oh, lekker. Ja.
0: En dan beginnen wij de repetitie. De dirigent bepaalt meestal wat wij zingen, welke liederen we zingen. En als dat goed gaat, dan zingen we een heleboel liederen. Gaat dat wat minder goed, dan herhalen we wat
1: dan
0: vaker.
1: Dan moet er wel wat even gerepeteerd
0: dan
1: worden,
0: wordt er geschaafd en
1: even puntjes op de i.
0: Geschuurd, ja.
1: Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja,
0: zeker. En dat duurt tot ongeveer 8:45. Dan duiken we de pauze in.
1: Ah,
0: en die pauze, dat is weer zo'n gezellig moment dat we bij moeten praten.
1: Ja.
0: En de einde van de pauze, dat wordt een uitdaging voor de koormeester. Om alle leden weer op hun plek te krijgen. En als wij op hun plek zitten, dan gaan we nog een 3 kwartier verder.
1: Ja. Dus zo ziet die avond eruit. Ja. Nou, en dat gebeurt dus al heel lang. Wat is het oudste lid? Hoe lang is het oudste lid erbij?
0: Of moet ik even denken. Het oudste lid die loopt op dit moment tegen de 85, dacht ik.
1: Zo.
0: En die is al dik 40 jaar lid. Ja.
1: Jongen. Nou, dat is
0: een van onze beste zangers.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat was goed.
0: Ja,
1: als je maar blijft trainen, hè?
0: Jazeker. Ja. Blijven trainen en vooral plezier hebben in hetgeen wat je doet.
1: Ja, en dat maakt een stofje vrij, hè? Waardoor je gezond kunt blijven, zeg maar. Of tenminste, dat hoop je dan, hè?
0: Ja.
1: Jullie gaan ook ons een plezier doen. Want jullie gaan het jubileumconcert geven. Dat is eigenlijk zaterdag al. Dat gaat heel snel.
0: Aanstaande zaterdag, ja.
1: En hoe gaat het concert eruit zien?
0: Ik heb het programmaatje meegenomen. Dus
1: vertel eens.
0: We hebben een concert en we noemen dat eigenlijk onder het motto van... wij zijn jarig, dus we geven een feestje.
1: Leuk.
0: We nodigen iedereen uit. Er wordt geen toegang gevraagd in de grote kerk. In het verleden deden we dat wel vooral. Nu hebben we zoiets van, ja jongens, wie jarig is, die trakteert.
1: Ja,
0: en,
1: mooi.
0: Ja, als je op een verjaardagsfeestje komt, nou, dan neem je misschien wel iets mee.
1: Mm-hmm, dat
0: neem
1: je
0: cadeautje mee, dat hopen wij.
1: Ja, dat snap ik.
0: En daarvoor houden we een collect aan het eind. En we zien hoe we daaruit komen. Het is een uitdaging, maar we gaan het proberen.
1: Ja, nou, wie weet. En wat kunnen we dan verwachten? Want het is eigenlijk in de middag, hè? Vanaf vier uur.
0: Wij zingen dan een overzicht van de afgelopen 100 jaar ongeveer. Dus we zingen liederen die we heel veel jaren terug gezongen hebben met elkaar. We zingen christelijke liederen. Ik noem er een paar hoor. Nader tot u zingen wij. Maar we zingen ook TB Poem. Een Russische lied.
1: Oké. Okay.
0: We zingen My Lord, What a Morning.
1: Oh ja.
0: We zingen We Shall Overcome.
1: Mm-hmm.
0: We zingen Suliko.
1: Okay.
0: Dat is een bekend wiegeliedje, zeg maar. We zingen ook 76 Trombones.
1: Doe maar.
0: Ja.
1: Het klinkt leuk.
0: En we zullen de avond afsluiten met Abend wird das wieder.
1: Ja, zo. Nou, en dan kijken jullie terug op een hele mooie middag.
0: Middag, ja.
1: Ja, op een hele mooie middag. Ja. En iedereen is gratis. Iedereen mag komen.
0: Iedereen mag komen, ja.
1: Ja. Is het ook wel zo dat bij jullie, als jullie gaan zingen en je zingt iets wat enigszins bekend klinkt, dat je hoort dat mensen een beetje meegaan, hummen? Of
0: dat mag
1: is het toch meer? Het mag.
0: Dat mag toch.
1: Dat mag ook.
0: Ja, dat mag toch.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk een dirigent die dat maximaal kan aangeven. Als hij zegt van, in dit geval draait hij zichzelf wat om en dan laat hij de gemeente meezingen.
1: Ja.
0: Of wat ook, ja.
1: Ja.
0: Nee, het hoeft niet fluisterstil te zijn.
1: Precies.
0: Nee, het is een beleving. Een concert mag in dit geval ook zeker als je 100 jaar te vieren hebt een feestje zijn.
1: Ja. En dat is het.
0: Ja,
1: dat is
0: het. Zeker.
1: Hebben jullie daarna ook nog na het concert nog een samen zijn?
0: We hebben geen nazit. Nee, dat niet. Dat leent de Grote Kerk zichzelf niet zo vreselijk voor.
1: Mm.
0: Je kunt in het centrum van de Grote Kerk elkaar nog wel even ontmoeten. En
1: ja.
0: Wisselen van gedachten van hoe heb je het gevonden? Wat ging goed, wat ging slecht?
1: Mm-hmm.
0: Maar het is niet zozeer een mogelijkheid om daar een feestmaaltijd of een receptie
1: nee,
0: wat
1: nee,
0: te
1: nee,
0: maken.
1: Niet echt, nee. Maar goed, het is wel heel leuk dat jullie dit doen natuurlijk.
0: Ja.
1: En iedereen is dus welkom. Maar als je er nou naartoe wilt, moet je nog wel iets laten weten dat je komt? Of mag je gewoon inlopen?
0: Ons insteek is vol is vol.
1: Ah.
0: We beginnen om 4 uur en om 3:30 gaan de deuren open.
1: Ja.
0: En ja, we hopen natuurlijk dat er een grote rij is staan. Maar dat gaan we afwachten.
1: Ja. Maar misschien ook wel heel veel mensen die bij jullie hebben gezongen. En
0: zeker.
1: Langskomen.
0: Er zijn natuurlijk met name mensen die in het verleden wat betekend hebben voor het koor. Die zijn heel nadrukkelijk uitgenodigd.
1: Ja.
0: We hebben onze ex-voorzitters, erevoorzitters uitgenodigd. We hebben de voorzitters uitgenodigd. Onze huidige erevoorzitter, die zal ook komen, heeft hij toegezegd.
1: Wat leuk.
0: Dat is burgemeester Heerts.
1: Oh,
0: leuk.
1: Kijk.
0: Leuk, ja.
1: Ja, heel leuk.
0: Leuk
1: ja.
0: Dat hij ook even zijn belangstelling komt tonen.
1: Ja, nou dat doet hij goed, zeker. Ja. Ik kijk even naar de technicus. Want u had ook muziek meegenomen.
0: Ja, ik dacht, ik neem iets mee wat we in het verleden gezongen hebben.
1: Ja.
0: En wat op het CD staat.
1: Ja, dus ik weet niet of het lukt. Lukt dat? Nummer 5? Was het? Ja? Nou, zullen we het laten horen? En dan wil ik u vast bedanken natuurlijk dat u hier heen bent gekomen. En een mooi feest natuurlijk toegewenst.
0: Dankjewel.
1: Muzikaal feest.
0: Dankjewel.
1: Heel fijn. Dankjewel. Daar komt-ie.

0: Nou, dat was het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor bij de Rivers of Babylon. En ja, komende zaterdag dan zijn ze dus te beluisteren en te zien zelfs in de Grote Kerk, het jubileumconcert van 4 tot 5:30. En ja, het is hier gewoon weer een gezelligheid, want de een gaat eruit en de ander komt erin, eigenlijk nu letterlijk. Want tegenover mij zit Christiaan Verwij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier langskomt. Het gaat nu over de presentatie van het boek Soundtrack voor de Revolutie. Die heb je geschreven. Je eerste
1: klopt,
0: boek
1: ja.
0: Is het volgens mij ook.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. En kan je zelf vertellen waar het allemaal over gaat en waar het allemaal mee te maken heeft?
1: Ja. Het heeft ook een subtitel. Verhalen over protestmuziek, anarchisme en andere manieren om de wereld te versleutelen.
0: Ja.
1: Dus het gaat erom om muziek in te zetten, zeg maar. Om vanuit positiviteit, zeg maar, een stukje verbinding te zoeken. En in te zetten voor een andere wereld die iets mooier is dan de wereld waar we nu in leven.
0: Ja.
1: Dus, het gaat eigenlijk om een aantal mensen heb ik geïnterviewd. Die zich inzetten voor verandering.
0: Ja.
1: En zich ook wel laten inspireren door muziek. Of sowieso muziekliefhebber zijn. En dat muziek koppelen aan een stukje activisme of veranderen, graagte, zeg maar.
0: Ja.
1: Is eigenlijk een heel liefelijk boek eigenlijk.
0: Een heel liefelijk boek.
1: In de zin van anarchisme, daar schrikken mensen soms van.
0: Ja, dat. Ja,
1: denk zo gelijk mensen met bivakmutsen op, weet ik het wat. Maar dat is ook een hele andere kant van het verhaal, denk ik.
0: Ja.
1: Dat probeer ik ook een beetje te belichten in het boek. Van op jonge leeftijd kwam ik zelf in aanraking met anarchisme. Dat oma Gent bij ons op de Jan Lichtaart school iets kwam vertellen over vandalisme in het dorp.
0: Oh ja.
1: Dat bijvoorbeeld iemand een A-teken ergens had opgekalkt.
0: Ja.
1: En ik vond het eigenlijk wel interessant. Ik had zoiets van, wat zou iemand dan bedoelen met zo'n A-teken?
0: Dus ja. Ja.
1: Hij omschreef het heel duidelijk als vandalisme. En ik ben er later in gaan verdiepen. En anarchisme is eigenlijk een hele mooie, toch wel levensideaal om juist op te komen voor een hele rechtvaardige wereld.
0: Ja.
1: Waar juist opkomt voor de mensheid, voor de natuur, voor de dieren.
0: Wilt je een beetje boven het grasveld uitsteken, zeg maar, door je te laten zien.
1: Ja, door directe democratie, dat iedereen een stem heeft.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel mensen denken altijd, nogmaals,

0: met anarchisme iets heel negatiefs. Maar ja. de anarchisten schrijven Proudhon, zei ook altijd van het rondje zeg maar om de A is eigenlijk de O van orde.
1: Mm-hmm.
0: He, dus ja. Helemaal niet wanorde, maar van orde.
1: Mm-hmm.
0: Niet de orde van de economische orde, maar de orde van wederzijds vertrouwen.
1: Ja.
0: Om de wereld
1: een beetje beter te maken, een beetje mooier te maken.
0: Ja. Ja. Voor iedereen en niet van een aantal mensen die heel veel geld verdienen. De rest is werknemer of consument.
1: Ja, ja.
0: Maar een mooie wereld te scheppen voor iedereen.
1: Ja.
0: Ook voor de aarde, voor de dieren.
1: Precies, dus eigenlijk, ja. En maar dan heb jij dus... maar hoe ben je dan aan die soundtracks voor de revolutie gekomen, zeg maar? Hoe kom je dan aan die muziek? Wat is dan de verbindende muziek, zeg maar?
0: Ja, ik schrijf best wel lang over muziek.
1: Ja.
0: Vanaf mijn jeugd, eigenlijk, toen ik 14, 15 was, maakte ik in mijn eerste fanzines en bandjes en zo. Toen maakte ik met diverse bands die ook toestemming gaven om dat te verspreiden. Dan kom je soms in zo'n levensfase dat allemaal een beetje stil ligt. Maar een aantal jaren geleden begon het weer een beetje te kriebelen. En toen ben ik voor het kwartaalblad Buiten de Orde een rubriek gaan schrijven. Soundtrack voor de revolutie. En Graai uit de kast. Over muziek in combinatie met wereld verbeteren.
1: Ja, dus maar wat voor muziek is dat dan? Is dat dus muziek van bestaande muziek? Van verschillende muziekgroepen? Dat zei je volgens mij net al, toch?
0: Ik ging mensen interviewen.
1: Ja.
0: Dus in het boek zeg maar wat ik geschreven heb, zeggen we zijn van de 11 interviews, 10 interviews teruggekomen.
1: Ja.
0: Dus ik bevraag mensen over wat voor muziek mensen inspireert.
1: Mm-hmm.
0: Welk nummer zij willen toevoegen aan de soundtrack voor de revolutie. En daarnaast schreef ik ook een andere rubriek, Graai uit de kast. En ik ben zelf een muziekverzamelaar. Dus ik iets uit de kast trok van mijn eigen verzameling.
1: Oh, ja.
0: Om eens over te schrijven. Een stukje persoonlijke dingen die ik tegengekomen ben. Of iets waar ik me juist voor inzet. Of wat mij wel weer iets tegenhoudt om iets te doen. Of juist motiveert om iets te doen.
1: Ja.
0: Dus het is ook een beetje een persoonlijk boek geworden.
1: Ja, het is natuurlijk ook iets wat jou heel erg aangaat, zeg maar. Hè? Het houdt je bezig en je wil daar iets aan doen. En je wil iets toevoegen, zeg maar, aan de wereld eigenlijk. En dan in het goede.
0: Ja, daarom zeg ik, het is eigenlijk een heel liefelijk boek. Hè?
1: Ja.
0: Het gaat over verbinding, juist dat je bij elkaar komt. En elkaar inspireert om iets positiefs te doen.
1: Ja, ja.
0: En dat is ook wat die mensen die ik geïnterviewd heb ook proberen te doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb best wel hele verschillende mensen geïnterviewd.
1: Ja, kan je dan wat noemen?
0: Bijvoorbeeld Nico van Apeldoorn. Heel veel mensen kennen die man niet.
1: Nee.
0: Hij was vroeger actief voor de Provo's.
1: En,
0: had ook een cafeetje in Amsterdam. Maar die man is schatrijk geworden omdat hij ook nummers schreef.
1: Oké, okay. Ja.
0: Dus een van de nummers die hij geschreven heeft, Je loog tegen mij.
1: Oh, dat, ja. Ja,
0: ja, en
1: dat
0: is zijn tekst, maar drukwerk heeft er een nummer van gemaakt.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Is gewoon heel groot mogen worden.
1: Ja, zeker groot. Ja.
0: Daarnaast ook een ander nummer nog, heeft drukwerk ook gespeeld. Maar die rechten van de tekst liggen bij hem.
1: Oké. Okay.
0: Dus omdat andere mensen er beroemd mee worden, is hij er rijk mee geworden.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En heeft er gewoon andere dingen mee kunnen doen.
1: Nou, dat is ook wel weer mooi natuurlijk, om dan dat zo in te kunnen zetten. Nu heb jij zondag 18 oktober, dan is er de presentatie, de boekpresentatie gaat plaatsvinden.
0: Ja,
1: In Café de Vlierenfluiten. Hoe gaat dat allemaal gebeuren?
0: Ja, dus tussen 2 en 4.
1: Ja.
0: Dus wat ik wil gaan doen, zeg maar, is vooral wat vertellen hoe het boek tot stand gekomen is.
1: Ja.
0: Wat muziekfragmenten laten horen. Dingetjes voorlezen uit het boek.
1: Mm-hmm.
0: Ook wel, wat ik al een paar keer weer zei, een stukje verbinding. Ook wel kijken uit de zaal, dat we elkaar een beetje iets gezamenlijks gaan zoeken, zeg maar. Hoe kun je inzetten om je eigen inspiratie te halen uit muziek.
1: Ja.
0: En niet je daar gaat zitten achterover te luisteren, maar dat je ook iets gaat doen, zeg maar. Ja, dat je ook je positiviteit eruit haalt om iets te kunnen betekenen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen.
1: Ja, ja. Is het niet vaak zo? Ja, het is wel vaak zo, toch? Dat als je naar muziek luistert, dat je sowieso al ergens op komt, denk ik. Dat er iets opborrelt.
0: Ja, ja.
1: En bij welke muziek heb je dat dan persoonlijk bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is wel grappig, want ik al heel van jongs af aan koop ik al best wel veel muziek. Heel veel singeltjes en platen van vinyl ben ik. En bandjes heel veel in het verleden. En ik mocht me best wel een beetje rammelen, muziek voor mij. Dus een beetje punk en metal vond ik vroeger al heel erg leuk. En ondertussen ben ik alweer 53. Maar het houdt me wel jong. Dus af en toe luister ik nog steeds naar de muziek.
1: Ja.
0: En ik voel me nog altijd... Ik zeg altijd, als iemand vraagt hoe oud ben je eigenlijk, zeg ik 28.
1: Zo voelt het wel.
0: Dus daar ben ik een beetje stil blijven staan.
1: Ja, daar is niks mis mee, toch?
0: Daar is niks mis mee, toch? Dus muziek houdt me ook jong.
1: Ja, nou, dat is ook zo. Dat denk ik ook. Ja, ja. Eigenlijk, dit is dan het eerste boek. Maar ja, de wereld draait door natuurlijk. Of draait nogal door. Mm-hmm. Komt er ook een tweede boek, bijvoorbeeld? Of dat je nog meer inspiratie hebt... waardoor je dus een tweede boek kunt samenstellen?
0: Daar ben ik wel mee bezig, maar niet over muziek.
1: Oh.
0: Ik ben werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.
1: Ja.
0: En heb ik al eerder een klein boekje over geschreven. 20 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan ben ik nu wel wat dingen meer aan het uitwerken. Dus ik heb wel inspiratie om nog meer te schrijven.
1: Ja. Ja,
0: dan iets heel anders, geestelijke gezondheidszorg.
1: Dat zeker, ja.
0: Waar die wederzijdse hulp ook in verbindt.
1: Ja, ja. Maar je zoekt dus wel overal die verbinding in eigenlijk. Die verbinding staat centraal.
0: Ja, of zingeving voor de mensen zelf. Dat willen we bij cliënten, zeg maar. Maar dat onder personeel is het ook belangrijk. Dus dat
1: zeker.
0: Je ervoor zorgt als
1: ja, dat je ook goed samen blijft functioneren natuurlijk. Ja, ja.
0: Bestuurders, zeg maar, dat je ervoor zorgt dat je medewerkers ook die zingeving blijven houden.
1: Ja,
0: dan,
1: nou, dat is heel belangrijk.
0: Dan kun je bergen verzetten, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker samen en bereik je meer als alleen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat sowieso. En dan ook door dit boek. Dat is dus... 18 oktober van 2 tot 4. Kunnen we er allemaal bij aanwezig zijn? Of werkt dat?
0: Het is gewoon gratis entree, zeker. Ja. Dus iedereen is welkom.
1: Ja. En je kunt het boek ook ergens dan kopen? Of...
0: Ja, dan zou ik wat boeken bij me hebben inderdaad om te verkopen. Op www.jabasta.nl. En Jabasta is met een Y-A.
1: Oké.
0: Okay. Jabasta.nl kan het boek ook besteld worden. Of bol.com is het ook wel verkrijgbaar.
1: Ja.
0: In een aantal winkels.
1: Ja.
0: Maar goed, aanstaande zondag is die presentatie in Apeldoorn. Binnenkort ga ik ook naar Amsterdam voor een presentatie. In Den Haag en Amersfoort staan nog gepland.
1: Ja.
0: En zo zullen nog een aantal plekken in Nederland zijn waar ik nog een presentatie ga houden.
1: Oké, okay, dus, mooi.
0: Wel in verschillende delen van het land, zeg maar.
1: Ja, dat is goed. Want dat Jabasta, ik heb niet zo heel veel tijd meer. Maar dat is ook opgericht, is een initiatief. Een avondschool voor wereldversleutelaars.
0: Ja, ja. Dus daar ben ik zelf wel voor actief. Hè? Dus,
1: ja?
0: Ik heb eigenlijk mezelf uitgegeven.
1: Ja, dat is heel goed. Ja.
0: Wij doen best wel vaak activiteiten. Of soms ook met andere organisaties. Lezingen of workshops.
1: Oké. Okay.
0: Ook wel over wonen. Bijvoorbeeld anders wonen.
1: Mm-hmm.
0: Actief voor. Binnenkort Dick van der Meulen komt in het Denksportcentrum. Volgens mij 7 november op vrijdagavond.
1: Oké, okay.
0: Zijn we samen met de Partij voor Dieren organiseren we dat.
1: Precies.
0: Zoals avondschool. Dus,
1: Okay. Dus jullie doen dan van alles waar je de wereld een beetje beter doormaakt.
0: Ja, mensen bij elkaar te brengen. Ook die iets willen doen. En samen kun je meer dan in je eentje.
1: Ja, precies.
0: En elkaar inspireren.
1: Ja, ja. Nou, wat goed. Ik hoop dat er heel veel mensen komen natuurlijk zondag.
0: Ja.
1: In de Café de Vlieren Fluiten voor je boekpresentatie. Kijk even naar Alexander en naar Kai. Of het gelukt is om jouw nummer te vinden. Misschien wil je jezelf even aankondigen.
0: Ja, want ik eindig ook met een People Have the Power.
1: Ja.
0: Dat is het laatste hoofdstuk van het boek.
1: Uh-huh.
0: Ook een beetje uitleg van de kracht van muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: En Patti Smit verwoordt het heel mooi in het nummer van People Have the Power. Van... Om gezamenlijk iets te doen. Ja, ik blijf mezelf herhalen volgens mij. Dat
1: maakt niet uit.
0: En dat doet ze heel krachtig op een hele mooie manier.
1: Ja.
0: En dat komt wel terug in dit nummer. Dus je moet ergens mee afsluiten. Ik had nog Sophie Straat weer interviewen. Of Heng Youf. En die kwamen ook meerdere keren in het boek voor.
1: Mm-hmm.
0: Maar die hebben allebei niet gereageerd.
1: Okay.
0: Toen had ik zoiets, hoe ga ik het boek afsluiten? En ik denk, met Patti Smit ga ik het afsluiten. Dus ik heb daar een heel hoofdstuk aan.
1: Helemaal goed, toch? Ja.
0: Besteed, dus,
1: Nou, dan wil ik je bedanken dat je hier naar de studio bent geweest. En dan laten wij dat nummer natuurlijk horen. Daar
0: Patti
1: komt
0: Smit.
1: Ja. Even kijken. Het duurt even, maar dan komt er ook wat, geloof ik. Ja. Ja.

0: Marianne Weber, na regen komt zonneschijn. Op woensdag 28 oktober dan start Sportservice Apeldoorn de najaarseditie van de Apeldoorn wandeluitdaging Orde. Nou, ik ga erover praten met Joanne Bels, als ik het goed zeg, van Acres Sportservice. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag, dat zeg je helemaal goed, dankjewel.
0: Nou, dat is heel fijn, gelukkig. Ja, jullie hebben al een keer zoiets, een wandeluitdaging, zijn jullie al aangegaan, hè? Maar nu krijgt dit een vervolg.
1: Dat klopt, we hebben al een reguliere variant lopen in de Maten. Die is al heel wat jaartjes goed bezocht. En we hebben dit keer, of de tweede keer eigenlijk nu, een najaarseditie. Dus in de Maten was dat het voorjaar. En we zeiden van, nou, in Westkant van Apeldoorn zou het ook zo tof zijn. Ja. Laten we daar dan de najaarseditie wat meer vorm gaan geven. En daar is Orde het product van, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies. En morgen zag ik, dan is er een informatiebijeenkomst.
1: Dat klopt.
0: En wat kan je daar allemaal te weten komen?
1: Nou, het is met name voor de mensen die geïnteresseerd zijn, maar dan nog vragen hebben of wat meer uitleg willen. Dus we gaan een presentatie geven om 10:00 in Orca over wat de wandeluitdaging precies inhoudt. Maar ook welke afstanden je naartoe kan werken, wat het allemaal, wat je bijvoorbeeld mee moet nemen, maar ook zowel praktisch als eigenlijk alleen maar praktisch. De voorbereidingen voor deze mooie uitdaging aan te gaan.
0: Want als ik dan praktisch denk, wat moet je dan meenemen? Bijvoorbeeld?
1: Nou, sowieso vind ik het altijd heel fijn als mensen een beetje water meenemen. Ja. En een goed gemoed, zullen we maar zeggen. Maar ook dat doet wandelen ook wel met je.
0: Ja.
1: En je merkt gewoon dat er toch best wel wat vragen vaak zijn over, nou, is het bijvoorbeeld, kost het geld? Nou, dat is dan niet het geval. Mm-hmm. Iedereen mag meedoen. Dat er 3 kilometer of de 5 of de 10, dat je daaruit kan kiezen. En mm-hmm. Ja, dat klinkt best wel veel al als je momenteel niet zoveel zou bewegen. Mm-hmm. Maar dat het echt een opbouwend programma is. En dan leggen we eigenlijk uit hoe dat eruit ziet.
0: Oh, ja.
1: En dat het wat meer inhoudelijk vorm heeft, dat je weet waar je die 20 weken aan committeert.
0: Ja, precies.
1: Dus dat gaan we dan wat meer vertellen.
0: Ja, en dan kom je er ook wel achter hoeveel je kunt wandelen. Hè? Of 3... misschien al genoeg is, of dat je die 5 of die 10 ook aan kan. Wordt dat dan?
1: Ja, en dat is in het begin nog helemaal niet. Want 10 kilometer, 5 kilometer klinkt als een beste afstand. Maar dat begint heel laag. Dus we gaan echt het samen opbouwen.
0: Oh ja.
1: Dus de bedoeling dat je dat, of de eindbestemming is eigenlijk die 3 of die 10 kilometer. En dat is de uitdaging die je dan aangaat. Maar zeker niet de afstand waarmee je begint.
0: Precies. En er staat dan, er zijn als begeleiding, hè, goed opgeleide wandelbegeleiders. En die zijn mm-hmm. allemaal van jullie, van Acres? Of hoe zie ik dat?
1: Het zijn vrijwilligers bij ons. En die leiden wij op samen in combinatie met de Koninklijke Wandelbond. Ah. Die heeft een opleiding waarbij wij die ze voor ons verzorgen. En de wandeluitdaging is onderdeel van Bas van der Goor Foundation.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Een oud volleyballer en Apeldoorner die zich inzet voor diabetes. Mm-hmm. Maar de wandeluitdaging is voor iedereen. Maar daar dat merk je wel terug af en toe, dat we daar ook aandacht aan besteden.
0: Ja, ja, nou, dat is ook wel heel goed, hè? Want wandelen is gewoon goed voor je gezondheid. Levert mm-hmm. ook niet zoveel blessures op, volgens mij. En het is ook nog een beetje een sociaal bezigheid.
1: Mm-hmm. Ja, ja, toch? Helemaal. Ja. Ja, helemaal waar.
0: Ja. Hoe groot kunnen die groepen eigenlijk zijn?
1: Nou, we proberen wel de groepen mooi te verdelen. We hebben ook wel een maximaal aantal deelnemers die mee kunnen doen. Dus we merken dat we nu al meer als over de helft zitten van het aantal dat we willen.
0: Oh ja.
1: En de groepjes, in het begin zijn ze iets groter. Gaandeweg merk je dat dat de verdeling wat duidelijker wordt. Van sommigen die in de 3 zitten, die kunnen best wel naar de 5. Mm-hmm. En de 5 merk je van, nou, dan is de 3 misschien passender.
0: Oh ja.
1: En zo kijken we ook van, dus in het begin is het vaak eventjes zoeken.
0: Ja.
1: Maar daarvoor hebben we ook een wandeltest. Dus in week 2 gaan we een wandeltest doen om te kijken van, hoe staat het ervoor? En wat is het meest passend? Welke uitdaging kan jouw lichaam ook aan? Want soms willen we heel graag, mm-hmm. maar is het nog eventjes zoeken?
0: Ja.
1: En dat heeft even dan, gunnen we dan die tijd. En daar is ook een fysiotherapeut bij betrokken.
0: Oh ja, dat is ook heel goed natuurlijk. Je kunt dus morgen gewoon even langskomen voor de informatiebijeenkomst. Als je er nu echt aan mee wil gaan doen, moet je je dan ergens opgeven of aanmelden?
1: Ja, dat kan op www.apeldoornwandeluitdaging.nl. En dan kom je op onze website en daar staat ook order bij. En die kan je dan aanklikken om aan te melden.
0: Oh ja.
1: En dan, maar dat kan ook morgen. Dat, als je eerst nog wat vragen wil stellen,
0: ja,
1: kom gerust. En dan ontmoeten ze mij ook en mijn collega's.
0: Ja.
1: En dan wordt het misschien nog helderder. En,
0: ja, precies.
1: En inderdaad, als je er al helemaal zeker van bent, lekker inschrijven. En dan zien we elkaar de 28e oktober.
0: Ja, nou helemaal goed dat jullie dat doen. En na 20 weken, dat is ook mooi. Hè? Leer je misschien ook nog andere mensen kennen. En
1: ook dat,
0: hou je er ook nog wat gezelligs aan over. En je bent ook nog lekker buiten en actief bezig.
1: Ja,
0: maar heel
1: dat
0: ja,
1: heel fijn. Fijn dat er aandacht voor is.
0: Zeker. Ik wil je bedanken, Johanne, voor je informatie. En ja, succes met alle beweging natuurlijk. Mm. En wie weet tot een andere keer. Tot ziens.
1: Nou, hartstikke bedankt. Tot ziens. Doeg.

Dire Straits met Walk of Life. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We gaan natuurlijk zometeen gewoon lekker verder. En we krijgen ook alweer iemand in de studio zometeen. We hebben ook nog allerlei muzikale tips en tops over van alles eigenlijk. Een organist en de Diamond Baritons die gaan optreden in Heerde. En AMHC, ja, die heeft ook een hele leuke hockey fun dag eigenlijk. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. We gaan zo even afsluiten met Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En dan zijn we er natuurlijk zo weer terug. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens zijn uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. De traditie begon in 1988 met een regel van dichter Jules Deelder. Inmiddels staan er ruim 150 gedichten op de wagens, van bekende internationale dichters tot jonge schrijftalenten. De dichtregels rijden al bijna 40 jaar door de stad. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt, nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is...

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En met Alexander en Kai. Wat gaan we doen het tweede uur van de matinée? Nou, we gaan het hebben over zaterdag 17 oktober. Want dan brengen de Diamond Baritons hun theatershow. Het heet The Circle of Life naar Theater De Heert in Heerde. En op zaterdag 24 oktober om 19:30... geeft Martin Mans met twee van zijn mannenkoren een concert ter gelegenheid van zijn 50-jaar jubileum als organist. En dat gaat allemaal plaatsvinden in de Grote Kerk. En dan AMHC, de hockeyclub, die heeft morgen een fandag. En er komen allerlei oranje internationals naartoe. En je kunt daar van alles doen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. En we gaan het ook nog hebben over Wiel Hansen, want hij heeft een erepenning gekregen. Nou, en nu wat muziek. Awesome. Laat het niet gewoon regenen.

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen vrijdag 23 oktober van 9:30 tot 13:00 een hut bouwen in het speelbos op het Leeste bij Uggelen. Kinderen kunnen zich met maximaal 4 personen aanmelden bij Staatsbosbeheer om samen een hut te bouwen. En wie alleen komt, wordt bij een groepje ingedeeld. Deelnemers sluiten af met een lunch die ze in hun hut kunnen opeten. En deelname kost €15, inclusief de lunch.

0: Teardrops Keep Falling on My Head. En gelukkig is het inmiddels droog geworden. Zaterdag 17 oktober brengen de Diamond Baritons hun theatershow The Circle of Life naar Theater De Heert in Heerde. En ik ga erover praten met Job van Gennep, een van de zangers. Goedemiddag.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, wat fijn om je hier in de studio even te hebben. Jullie hebben het druk volgens mij, want jullie hebben heel veel optredens. Dat
1: ja, klopt,
0: hè?
1: Ja,
0: en 17 oktober, zaterdag, dan komen jullie ook naar deze kant op, naar Heerde. Met jullie show The Circle of Life. En wat voor show is dat?
1: Het is we zijn drie operazangers, maar we brengen eigenlijk alle soorten muziek die je wel kan bedenken, samen met mijn Amerikaanse collega's. Dus ja, we brengen echt van Puccini en Mozart tot André Hazes en echt alles ertussen. Dus het is vooral één groot feest voor iedereen.
0: Ja, want ik zag ook staan, hè, jullie willen eigenlijk de klassieke zang toegankelijk maken voor een breed publiek. Nou, en dat is volgens mij wel gelukt.
1: Ja, zeker. Ja, het is in die zin zelfs gelukt zodat we 2 weken geleden mochten zingen bij het Nederlands Elftal in de Amsterdam Arena op de Middenstip.
0: Geweldig.
1: Dus een breder publiek als operazanger kan je volgens mij niet bereiken dan het voetbalpubliek.
0: Wat voor gevoel geeft dat?
1: Ja, dat is super vet. Ik ben zelf gewoon opgegroeid als heel simpel jongetje in Haarlem.
0: Ja.
1: En dan is het gewoon wel heel leuk dat je zeg maar hetgeen dat je hebt geleerd op

0: consortium kan combineren met... Ja, met andere zaken. En ja. Dus dat is mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. Jullie hebben eigenlijk de doorbraak heeft plaatsgevonden in 2024 hè, bij Holland's Got Talent. Kennen jullie elkaar voor die tijd ook al eigenlijk?
0: Zeker. We hebben elkaar een jaartje daarvoor leren kennen bij André Rieu. We zongen daar allemaal mee in zijn koor.
1: Ja.
0: En we hadden er eigenlijk een hele gezellige zomer met z'n allen. En toen dachten we, ja, maar we willen dit zelf eigenlijk ook wel proberen.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat hij doet, iedere avond beginnen als een klassiek concert en gaandeweg naar een groot feest gaan.
1: Ja.
0: Ja, dat inspireerde ons en we dachten, ja, dat kunnen wij ook. We zijn 50 jaar jonger, dus laten we dat op onze manier een nieuw leven inblazen. En eigenlijk is dat toen allemaal begonnen.
1: Ja, en het gaat goed.
0: Zeker.
1: Ja, er is veel belangstelling voor. Hoe is dat om dan zo'n doorbraak te hebben en dat het dan eigenlijk ja, zijn eigen leven gaat leiden? Dat lijkt me toch best wel ook... Ja, intensief.
0: Ja, het is super intensief, want we doen echt alles zelf. Maar het is wel echt heel leuk om te doen.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja, dan is het allemaal ook oké. En dan is het niet erg om je hard te werken als je dat voor je passie en voor elkaar kan doen. Dus dat is gewoon, gewoon heel leuk om te doen.
1: Ja,
0: ja dat moet ik nou zeggen.
1: Ja. En dat programma, hè, dat The Circle of Life, is dat een vaststaand programma of passen jullie dat in de tijd ook aan?
0: Nou, we hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan, dus het is een reprise. En in die zin is het wel een vaste show met vast repertoire en er zitten allerlei grappen in. Maar wat wel heel leuk is, is dat er in iedere stad waar we optreden, doet er een lokaal talent mee.
1: Oh ja?
0: Dus ook op de Veluwe, vorige week stonden we in Harderwijk, toen deed er iemand uit Harderwijk mee. En nu hebben we dit weekend Sarah Vreekamp uit Epe. Die haar opmachting mag maken. Dus,
1: oh, wat leuk. Ja, ja. En we kunnen er allemaal nog bij zijn, denk ik. Toch? We kunnen
0: zeker.
1: Kaartjes
0: bestellen. Er zijn nog een paar kaarten. Ze gaan echt hard.
1: Ja, dus we moeten op tijd zijn, zeg maar. Nu moeten we ze gaan bestellen bij Theater De Heert in Heerde.
0: Precies.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja. En wat staat er allemaal nog op stapel als jullie hier zijn geweest? Want Heerde is dan vrij klein natuurlijk. Maar wat voor grote dingen kunnen we nog verwachten van jullie?
0: We gaan nog naar Amerika. We gaan nog naar China. We gaan misschien nog wel een keertje naar de Arena. We gaan naar het Concertgebouw. Dus er komen allerlei hele mooie avonturen aan.
1: Ja, en voor de kerst hebben jullie daar ook al een mooi programma voor?
0: Zeker, we doen rond kerst doen we een speciale theatershow. Daar zal de liefhebber iets verder moeten rijden. Maar die doen we ook door het land heen. En dan hebben we nog een mooie voorstelling die een stuk intiemer is.
1: Oh ja.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja, ja. En hebben jullie ook nog zeg maar contact met André Rieu met zijn concert, met orkest, zeg maar?
0: Zeker, zeker. Ja. We repeteren nog af en toe met hem. En met kerst mogen we bijvoorbeeld decors van hem gebruiken. Wat natuurlijk wel echt een geweldig geschenk is.
1: Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk. Ja, heel geweldig. Nou, wat leuk zeg. Nog eventjes over zaterdag 17 oktober. Dan komen jullie naar Heerde natuurlijk. Naar de Heert in Heerde. Met de Circle of Life. Het begint om 8:00, denk ik. Kwart over acht. En je moet snel zijn, want de kaartjes zijn bijna uitverkocht. Dus nog eventjes laatste kaartjes scoren natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja, ik wil je bedanken voor je tijd, wat je gemaakt hebt voor ons.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: En succes met jullie hele carrière natuurlijk. En lekker blijven zingen natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: goed.
0: Gaan we zeker doen. Heel erg bedankt dat we mochten komen en even vertellen.
1: Ja hoor, dankjewel. Dag.
0: Oké, doei.

0: Nessun Dorma.
1: Radio Apeldoorn.
2: Het weerbericht.
0: Het is vandaag bewolkt met wat lichte regen of motregen. En het is niet koud met 17 graden in het uiterste noordoosten tot 19 in het zuiden. De zuidenwind waait matig aan zee, vrij krachtig tot krachtig. Pas tegen de avond klaart het vanuit het westen op. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met wat sluierbewolking. Het blijft droog bij 17 tot 19 graden. De zuidwestenwind waait zwak tot matig. Donderdag blijft het droog met zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En vrijdag raakt het vanuit het westen bewolkt en in de middag gaat het regenen en het wordt mogelijk 16 tot 18 graden.

0: Ringo de la Luna door Carsoe. Op zaterdag 24 oktober om 19:30 geeft Martin Mans met twee van zijn mannenkoren een concert ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als organist. En ja, als het goed is, heb ik de organist ook hier aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum.
1: Ja, dank u wel. Ja, wat een tijd alweer, hè?
0: Nou, dat is wel een hele lange tijd.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en nog steeds bevlogen als organist?
1: Ja, zeker. Ik ben de eerste benoeming als organist kreeg ik in een kerkje in Melissant op Goede Overflakke, Zuid-Hollandse eiland, toen ik 11 was.
0: Och,
1: en als ik er dan achter sta, dan denk ik van, nou ja, ik kom wel een beetje spelen toe. Maar dat je dan het vertrouwen krijgt dat ze zeggen van, oh, ga maar achter het orgel zitten en ga die samenzang maar begeleiden.
0: Ja.
1: Dat was toch wel eigenlijk wel heel bijzonder. En een heugelijk feit om te herdenken. Dus we gaan in de grote kerk in Apeldoorn gaan we uitpakken met een gigantisch concert op 24 oktober.
0: Ja, precies. Ik zag het. En er doen ook twee van jullie koren aan mee, hè?
1: Dat klopt, ja. We hebben bij elkaar, ik ben dirigent van het grootste mannenkoor van Nederland. Die komen met 200. En dan is er ook nog een ander mannenkoor bij. Die komen ook met 100. Dus we hebben al een mannenkoor van 300 stemmen. Dat is echt heel spectaculair.
0: En ja.
1: Die komen dus in het midden van de grote kerk in die open ruimte komen ze te staan. En dan hebben er een organist, een trompetist, een pianist hebben erbij, twee trompetisten. Dus wordt een mooie avond.
0: Dat wordt een mooie avond, ja. En maar dan moet u zeg maar de boel bij elkaar houden. Of,
1: Ik mag dirigeren die avond. We hebben dus een hele serie concerten elke maand. Dit jaar is het jubileumjaar en elke maand hebben we één concert.
0: Ja.
1: En de ene keer speel ik orgel, dan speel ik piano. En die avond mag ik dirigeren. Dus
0: ja,
1: dan zijn we toch een beetje het jubileum als muzikant, zeg maar, als muzikus.
0: Nou, wat geweldig. En wat voor programma kunnen we dan verwachten?
1: Nou, we hebben een programma dat begint met geestelijke liederen, psalmen, gezangen.
0: Ja.
1: En aan het eind van het programma wordt het weer gospelachtig. En aan het eind hebben we ook populair en klassieke stukken. Dus eigenlijk zit er voor iedereen wat in. We hebben ook, naast dat de koren zingen, hebben we ook instrumentale stukken van de trompetisten en de pianist en de organist. En er is ook samenzang, dus mensen kunnen ook gewoon heerlijk meezingen. Dat vinden ze ook leuk, hè?
0: Ja, ja, dat is altijd mooi, hè? Dat geeft eigenlijk een heel mooi gevoel, toch? Of een heel goed gevoel ook.
1: Ja, dat is zeker, ja.
0: We hebben
1: natuurlijk ook te maken gehad in de muziek met die tijd van corona.
0: Ja.
1: En toen was het zingen eigenlijk een beetje, ja, met die aerosolen en zo. Dat was allemaal lastig en dat is gelukkig allemaal voorbij. En dus ja, de mensen hier genieten er ook ontzettend van als ze dus komen luisteren bij zo'n concert. Dus ze kunnen ook gewoon even meedoen.
0: Ja, dat is ook altijd fijn natuurlijk. Het lijkt me wel een uitdaging, want twee verschillende mannenkoren. Maar hoe doen jullie dat dan? Want zingen ze om de beurt of zingen ze ook samen? Of hoe moet ik dat zien?
1: We zingen dus alles als één groot koor. Omdat ik zelf ook de vaste dirigent ben van die twee koren bij elkaar.
0: Sorry.
1: Dus we zijn heel erg aan elkaar gewend. Elke week zie ik beide koren. Dus daar heb ik wel een goed gevoel bij. Dat is heel massaal. Maar we moeten wel 's middags wel even een goede repetitie houden met elkaar. Zodat 's avonds natuurlijk alles perfect verloopt.
0: Ja, want het is best wel lastig, hè. Die grote kerk is heel mooi. Maar qua akoestiek is het best wel lastig om dat allemaal mooi gelijk te laten lopen, denk ik.
1: Ja, maar daar hebben we vaker mee te maken. Wij werken heel veel in van die grote oude kerken en kathedralen en zo. En wat dat betreft is de grote kerk in Apeldoorn ook wel weer een hele fijne ruimte.
0: Oh ja.
1: Dat je dus in die open middenruimte, die kan ze redelijk goed bij elkaar houden. Soms heb je van die hele grote oude kerk en die staat dan helemaal vol met pilaren.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je elkaar ook niet goed en zo. En dat is daar eigenlijk allemaal wel heel mooi
0: precies
1: gemaakt.
0: Precies, dus,
1: Ik heb er een goed gevoel bij.
0: En het is ook heel mooi natuurlijk om daar te staan, hè? Want het is natuurlijk
1: geweldig,
0: wel een uniek

0: iets, hè. Als we daarbij willen zijn zaterdag 24 oktober... kunnen we dan ergens een kaart bestellen of zo? Of hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben dus een organisatie die heet bonzolonl.nl. Die hebben een website. Via de website kunnen mensen een kaartje reserveren. Dan krijgen ze ook wat korting.
0: Oh, ja.
1: Op het moment op de dag van het concert zelf, als het niet uitverkocht is. En er kunnen natuurlijk wel, ik geloof, 1500 man in de grote kerk in Apeldoorn. Dus kunnen de mensen ook gewoon aan de deur komen.
0: Oh, ja.
1: En daar ook nog een kaartje kopen.
0: Ja, ja. Maar goed, er zullen wel veel mensen komen. Ik bedoel, 50-jarig jubileum. Er zullen heel veel mensen zijn die u kennen, zeg maar.
1: Het loopt nu al goed, dus ik hoop dat het nu de helft al voor is. Dus maar er is nog ruimte genoeg.
0: Ja.
1: De komende weken, als de mensen dus naar die website, zoals ik al zei, consolonl.nl gaan, dan kunnen ze daar meer informatie winnen.
0: Ja, wat leuk, hè? En gaat u gewoon ook nog door, zeg maar, met het musiceren?
1: Ja, ik hoop wel dat het, als het me gegeven is, om nog even een paar jaar ermee bezig te blijven, want ik vind het nog steeds leuk. En het mooie van muziek maken is natuurlijk van, je maakt mensen blij, hè? Maar mensen komen luisteren,
0: ja,
1: zo'n avond, en die genieten ervan, en die gaan weer helemaal blij en vrolijk gaan ze naar huis en daar doen we het voor, hè?
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ja, dat geeft een goed gevoel en daar blijf je ook jong bij, hè?
1: Precies.
0: Zeker. Nou, op naar het volgende jubileum. Ik wens u in ieder geval een hele mooie avond toe. Een hele mooie muzikale avond. En ik denk dat u er heel erg van gaat genieten ook. En ook de mensen die komen luisteren natuurlijk. Dank u wel.
1: En graag gedaan.
0: Graag tot een andere keer. Tot ziens.
1: En u ook bedankt. Oké. Okay. Dag.

0: in a Long Time van Annie Laurie. En ja, we zijn hier, ja, er komen gewoon twee mensen binnen. En die zijn van AMHC, dat weet ik zeker. Nee, goedemiddag.
1: We zijn verdwaald.
0: Dus jullie zijn verdwaald, ik hoop het toch echt niet. Goedemiddag, doe rustig aan. Ga rustig zitten. Want we gaan het zo meteen even uitgebreid hebben over AMHC. We gaan het hebben over de Fandag. En we gaan het hebben over de meneer die ook binnen is gekomen. En die een erepenning heeft gekregen.
1: Ik heb het volle wens dat ze meegesleurd.

0: Bent u meegesleurd? Nou, dat hoop ik toch echt niet. Maar ja, wat leuk dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Naar RTV Apeldoorn, de studio. En volgens mij is dat Roland Kroes.
1: Ja.
0: Klopt, hè? Goedemiddag.
1: Ja, voorzitter.
0: En Wiel Hansen, u bent er ook.
2: Klopt ook, ja.
0: Ja, en nou ja, gefeliciteerd met de prijs.
2: Dank u wel.
0: Ja, want dat is toch niet niks eigenlijk, hè? Ja, ik heb hier staan, we kunnen het beste in twee blokjes vertellen, zeg maar. Dus dat ga ik dan ook maar doen.
3: Ja,
0: want morgen, volgens mij, hebben jullie de hockeyfandag. Klopt
3: ja,
0: dat?
3: Klopt, klopt.
0: Maar er staat herfstvakantie, maar dat is het nog niet, hè?
3: Nee, dat is het voor ons hier in Apeldoorn niet.
0: Nee.
3: Maar in het noorden wel.
0: Ja.
3: Dus de regio Noord heeft vakantie. En dat is meteen ook wat het zo bijzonder maakt. Deze Rabo Hockey Fandag is voor hockeyfans van 9 tot en met 12 jaar uit heel Nederland.
0: Oh,
3: dus het
0: zo.
3: Is niet alleen maar Apeldoorn.
0: Ja.
3: En het is echt een enorme eer dat de KNHB ons gevraagd heeft of wij daar gastheer voor mogen zijn.
0: Ja, ja, want daar word je dan echt voor gevraagd om dat te organiseren.
3: Ja, het is een fandag die al heel lang bestaat. Ik ben er met een van mijn jongens zelf ooit ook al eens geweest. En dat was altijd op kampong, op het grote kampong in Utrecht.
0: Oh ja.
3: Een hele grote club. En Ja, de grootste en zelfs de grootste van heel de wereld, heb ik wel eens begrepen.
0: Is dat zo?
3: Ja? Ja, de grootste hockeyclub van heel de wereld.
0: Okay.
3: En vorig jaar was het in Den Bosch, maar dat zijn dus echt hoofdklasse clubs, grote clubs. En de KNHB benaderde ons tijdens het WK hockey hier in Nederland in die weken met de vraag van: goh, hoe zouden jullie het vinden als we het bij jullie organiseren?
0: Ja, ja, dat snap ik.
3: Nou, we
0: ja.
3: hadden geen idee wat we over ons af gingen roepen. Maar we hebben wel meteen ja gezegd. Want het is fantastisch om dit te mogen organiseren samen met de KNHB.
0: Ja, en komt er veel werk op je af als je daar dan ja tegen zegt?
3: Ja, eigenlijk wel. Nou, aan de ene kant is het een geoliede machine natuurlijk. Want ze doen dit ieder jaar. Maar het bijzondere is dat het voor het eerst bij ons is. Mm-hmm. Dus we hebben wel even wat dingen extra moeten regelen. Even goed afgestemd met onze goede buren in Sportpark Oorderbos.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat het goed gaat komen. En dat begint bij het weer. En dat wordt morgen
0: wordt
3: fantastisch.
0: Ik heb het voorgelezen.
3: Ja,
0: dus,
3: precies. Ja. Dus dat gaat heel goed komen, denk ik.
0: Ja, ja. Ja. En dan komen er heel veel internationals naar jullie toe.
3: Ja.
0: En moesten de kinderen zich ook opgeven voor de dag?
3: Ja. De kaartverkoop is een paar weken geleden gestart. En kinderen kunnen zich hiervoor opgeven, betalen daar wel ook €10 voor om het allemaal georganiseerd te krijgen.
0: Mm-hmm.
3: En de middag is inmiddels helemaal uitverkocht.
0: Ah.
3: Ik kreeg op een gegeven moment ook van leden van de club nog een mailtje van: goh, zouden we toch nog een kaartje kunnen krijgen?
0: Oh,
3: want
0: ja.
3: Ik ben het vergeten voor mijn kind.
0: Ja.
3: Nou, er was nog een stapeltje waar we daar gebruik van konden maken. De ochtend is nog plek.
0: Ja.
3: Dus, maar goed, smiddags komen er ongeveer 500 kinderen inmiddels.
0: Mooi.
3: Dus ook bijna 300. Dus dat is echt
0: toch
3: geweldig.
0: Een mooi aantal,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, ja, zeker.
0: En hoe ziet die dag er dan zo'n beetje uit? Zo'n programma?
3: Ja, het begint met een gezamenlijke aftrap op een van onze velden. Waar de hockey internationals en hun coaches welkom worden geheten. Met een kort praatje met de internationals. En een gezamenlijk fotomoment met alle internationals en alle aanwezige kinderen. En daarna zijn er op onze velden, op alle vier velden en op ons miniveld, allerlei activiteiten en spellen. En Frederik Matla, het strafcorner kanon naast Jibbe Jansen, heeft een sleepclinic. En Felice Albers, meerdere keren wereldspeler van het jaar, die heeft een onderdeel. Maar wat ik zelf heel erg grappig vind, is en dat laat ook een beetje zien hoeveel lol ze er zelf mee willen hebben. Twee van onze kleedkamers zijn omgebouwd tot karaoke-ruimtes.
0: Oh, ja.
3: Dus de kinderen kunnen karaoke zingen met Oranje Internationals.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, en dat is. En wat ik daar heel erg leuk aan vind, ik ben natuurlijk hartstikke bevooroordeeld dat ik hockey heel leuk vind.
0: Ja.
3: Maar internationals, hoofdklassespelers, zijn allemaal zo ontzettend benaderbaar in het hockey.
0: Ja.
3: Voor diegenen die het wel eens gezien hebben, je ziet ook gewoon tijdens de rust springen er gewoon meteen kinderen het veld op om gewoon zelf een balletje te slaan. Na afloop zijn ze altijd benaderbaar voor handtekeningen en noem maar op. Ja, en dat ze zoiets als dit dit doen, dat is gewoon echt heel erg leuk. Ja, dus dat soort dingen mooi. Allemaal. Met aan het einde ook nog een half uurtje tijd om zelf handtekeningen te scoren voor, voor de kinderen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Hè? Ja. Ouders vinden het waarschijnlijk ook heel leuk.
3: Dat is wel grappig als ik dat kan vertellen. Dat kan ik vertellen en dat doe ik ook gewoon. We hebben natuurlijk vrijwilligers nodig van onze club zelf. Daar hebben we een oproep voor gedaan en mensen melden zich. En er zijn meerdere mensen die zich aangemeld hebben voor de functie van gastheer of gastvrouw. Want die willen toch wel heel graag die internationals begeleiden.
0: Ja,
3: maar goed, daar hebben we er maar 1 à 2 voor nodig. Maar dat laat ook wel zien dat volwassenen dit ook gewoon heel erg leuk
0: vinden.
3: Ja,
0: die vinden het ook heel mooi natuurlijk. Ja. Dat begrijp ik ook. Dat is de betrokkenheid, maar ook natuurlijk dat je dan zo dicht bij die internationals komt. Is natuurlijk ook heel erg leuk.
3: Ja.
0: Ik stel voor dat we even een muziekje laten horen. En dan gaan we het ook nog even hebben over u. Want dat is niet zomaar wat. Want u heeft de zilveren erepenning ontvangen. Hè?
2: Tot mijn grote verbazing.
0: Daarom. En daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan eerst even een muziekje laten horen. Volgens mij is dat Paul de Leeuw, denk ik. Nee, dat is niet Paul de Leeuw. Dan laat ik het er gewoon komen. Dan horen we het wel. Kom erop.

0: schrijver. Want ja, je moet ook wel wat... je moet een held zijn en je moet ook wel wat overwinnen. Maar dat heeft deze meneer die tegenover mij zit zeker gedaan. Want u bent al heel lang vrijwilliger en betrokken bij AMHC.
1: Vanaf 75.
0: Ja, en u heeft dan ook een zilveren erepenning ontvangen.
1: Tot mijn grote, grote verbazing.
0: Grote verbazing.
1: En ook voor mij, ja, ik snap daar niks van.
0: Nee? Hoe ging dat?
1: Ja, op een gegeven moment, we zitten daar, we gaan een lunch voor leden van verdiensten, leden van ereleden.
0: Ja.
1: En de leden van de Club van de Gondels. De gelegenheid van het verjaardag van de AMC. We zijn namelijk 6 oktober 28 is de club opgericht. Dus in het laatste jaar is traditie om dan een lunch te geven.
0: Ja.
1: Dus dan zit ik aan.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment komt de burgemeester binnen aan de ketting.
0: Oh?
1: Met ketting.
0: Oh, niet aan de ketting, maar had de ketting om. Ja. Echt in functie, zeg maar.
1: Ik dacht, wat komt die doen?
0: Ja.
1: Ondertussen kwamen ook een aantal trimmers. Ik zit nog steeds bij een trimgroepje.
0: Ook?
1: Op zaterdagmorgen.
0: Zo.
1: Waar ik zelf jarenlang al lid van ben.
0: Ja.
1: En die kwamen ook binnen.
0: Ja.
1: Ik snapte, ja, ik dacht, ik ga zeker iets bespreken. Een beetje vreemd, maar ik had niets in de gaten.
0: Ah.
1: En dan neemt het woord. En dan korte inleiding.
0: Ja.
1: Valt mijn naam.
0: Nou. Zo van Wiel Hansen. En u dacht, dit gaat over
1: ja,
0: mij.
1: Ja, ik dacht, wat krijgen we nou?
0: Ja.
1: En nog steeds niet in de gaten hebbend. Ja, wat de bedoeling was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan kwam het verhaal wat ik dan gedaan zou hebben of gedaan heb. Ik vind het zelf, ja...
0: Gewoon, maar dat is het
1: nou,
0: niet.
1: Nou ja, ik vind het een hele eer. Maar omgekeerd vind ik ook wel, ja, heb ik dat wel verdiend.
0: Nou, ik denk het wel, toch?
1: Ja, er zijn mensen die het vinden.
0: Ja, blijkbaar, zeker.
2: Ik vind het zeker.
0: Ja. Want als ik me vragen mag, hoe bent u daar dan mee begonnen, zeg maar, met dat werk voor AMHC?
1: Ik ben door mijn dochter, die het was in 75, die was op het Stadbevelers College.
0: Ja.
1: Iedereen ging daar naar Aris toe. Want de AMC had toen een instuif ochtende op zaterdag voor jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Toen zij er toegegaan met een vriendinnetje. En ik bracht haar.
0: Ja.
1: En ik sta daar te kijken. En plots komt een slierd mens aan het rennen. Komt iemand om me af, Hans van Orden. Die zegt, ik ben Hans van Orden. We hebben net een trimgroep. En doe je mee?
0: Oh.
1: Ja, ik zeg, luister even, ik sta hier.
0: Was niet
1: en
0: de bedoeling. Nee.
1: Dus ze rende verder.
0: Ja.
1: De week daarna stond ik er weer, kwam je weer aan. Hij zei, doe je nou mee? Nou, ze luister even, ik heb geen steek. Ik heb de verkeerde schoenen. Hij zei, die schoenen zijn prima. Die steek kun je van mij lenen.
0: En zo ging het.
1: En zo is het gekomen.
0: Ja, zo is het gekomen.
1: Ja.
0: En toen heeft hij zich ook heel veel ingezet, volgens mij, voor de keepers.
1: Dat heb ik ook gedaan, ja, klopt. Want inderdaad, ik was dan zelf van huis uit... Was ik in hockey? Ik had wel gehockeyd. Want dan wilde ik school, maar dat mag geen naam hebben.
0: Precies, niet zo.
1: Ik heb volleybal gespeeld, eerste klas nog zelfs.
0: Ja.
1: Maar in die tijd kun je ook niet vergelijken meer.
0: Nee, maar toch.
1: En,
0: wel sportief.
1: Ik heb de schermen gedaan, maar goed.
0: Ja.
1: Toen met de trimgroep ben ik begonnen.
0: Ja.
1: En vrij snel bleek, want ik had ook vroeger als keepertje bij voetbal in de goal gestaan. Maar toen werd ik een beetje bang, want ze schoppen door.
0: Heel hard. Maar hockeybal is ook hard, hè?
1: Jawel, maar goed, heel vreemd.
0: Dat gaf niks.
1: Nee, maar het is een ander spel.
0: Ja, dat is
1: voetbal
0: waar.
1: Is veel fysieker.
0: Ja, klopt.
1: En hockey namelijk, ja. En vooral in die tijd waren toch bepaalde regels. Er zijn nog trouwens.
0: Ja.
1: Maar goed, wel sneller gaat dat ik kon keepen. En toen werd ik door veteranen gevraagd om in de teams in te vallen.
0: Ja.
1: Ja, en zo is het begonnen.
0: En dat ging goed. En dat ging maar door en door
1: ja,
0: en door.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, want doet u nog steeds vrijwilligerswerk bij AMHC?
1: Ik, in die zin, ik heb nog steeds een trimgroep.
0: Ja.
1: Ik heb nog steeds een beetje de leiding over. Vanaf 76 is het op zaterdagochtend.
0: Tjonge. Ja.
1: En dat heb ik nog steeds een beetje de leiding over.
0: Nog steeds. Het is toch ongelooflijk, ja. Hè? Mag ik vragen hoe oud u bent? Dat is natuurlijk 92. 92?
1: Ja.
0: Nou, ik kan iedereen aanraden om te blijven sporten. Als ik u zo zie, dan denk ik, jongen.
1: Ja, maar het kost een vermogen aan botox.
0: Ja.
1: En fillers. Dus,

0: Ja, u ziet er echt heel goed uit. En zo, ja. En dan ook nog zo actief.
1: Nou ja, kijk, dat keeper. Ik sta dan als keeper. Ja. Ik noem het zelf als derde doelpaal. Met slijdings en dat soort dingen staan maar lang niet meer bij.
0: Nee, dat alleen, kan ook niet.
1: Alleen het inzicht wat je hebt, het opstellen.
0: Dat weet je wel.
1: Want het is een oude wet van een keeper, als je goed staat.
0: Zeker.
1: Heeft je de helft, ja. Het kwart wat doen en het kwart gelukt, dan heb je alles.
0: Ja. Ja, dat is waar.
1: En een andere definitie is voor een keeper, als je namelijk de simpele ballen stopt, en gelukkig bij de moeilijke heb je ook alles.
0: Ja, zeker. Ja. Maar als u staat ook nog wel eens aan de lijn te kijken bij een wedstrijd?
1: Ja, vaak wel.
0: Ja, vaak wel. Ja, ja. En voelt u dat dan ook zo van binnen van, doe het eens wat beter of zo, of fanatiek?
1: Nou ja, je ziet wel, ja, het spel is totaal veranderd.
0: Ja.
1: Ik kom uit de grasperiode.
0: Oh ja.
1: Het was een heel ander spel.
0: Ja. Ja.
1: Met flatsen en noem maar op.
0: Ja.
1: En dat bestond allemaal in, toen het ooit keeper, toen was ook heel anders.
0: Mm-hmm.
1: Je had hele simpele bescherming.
0: Ja, dat is nu wel anders gelukkig, hè?
1: Je had simpele van die kapok. Cricket leggers,
0: ja.
1: Grote leren klompen waar je achterover op leunde. Een klein tokje.
0: Ja, ja, ja.
1: Oftewel een klein genitalie doosje.
0: Ik weet het, ja.
1: En een simpele body protector. En dat was het.
0: Dat was het.
1: Geen helm, geen handschoenen, geen schouderbedekking.
0: Ja, maar toch. U bent er nog steeds actief.
1: Nou ja, je moest een beetje een afwijking hebben om te gaan keepen, geloof ik, in die tijd.
0: Ja, precies. Best gevaarlijk. Met gevaar voor eigen leven, zeg maar.
1: Nou ja, maar alleen, ik weet niet, bij hockey had ik niet.
0: Nee.
1: Bij voetbal, ja, dan was ze kleiner.
0: Ja.
1: En toen, ja, ze schopte tegen je handen en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dat had je dus allemaal niet.
0: Nee, wel die harde bal waar je dan wel mee
1: maakt. Ja, maar
0: weet
1: ik wel,
0: maar
1: goed, als je blijft kijken, je moet naar de bal blijven kijken. Ook dat is heel belangrijk.
0: Ja. Maar u heeft het wel gewoon heel goed gedaan voor AMHC. Want volgens mij zijn ze echt heel erg blij, hè? Met,
2: ja, wij zijn heel, heel erg blij. En we vinden het ook een terechte erkenning voor al het werk dat Wiel gedaan heeft. En ook zijn clubgevoel spreekt eruit.
0: Ja.
2: En het leuke is ook gewoon, Wiel is een clubicoon. En iedereen kent hem ook. Van,
0: dat is zo mooi.
2: Van jong tot bijna net zo oud als Wiel.
0: Ja.
2: En dat is gewoon leuk. En het is heel fijn dat hij nog vaak komt kijken.
0: Ja. We moeten het een beetje afronden. Maar Roland, jij had ook een nummer even opgezocht. Een liedje wat jullie graag willen horen, volgens mij. Ik wil je vast even bedanken, maar wil je hem zelf aankondigen?
2: Oh, dat is heel goed. Want ja? ik vind het gewoon een lekker zomers nummer. Morgen gaat de zon schijnen tijdens de Rabo Hockey
0: Mooie
2: Vendor.
0: Dag. Ja.
2: Dus mag Douwe Bob best wel even gedraaid worden.
0: Ja, daar komt hij. Dank u wel.

Ik heb nog een heel klein nieuwtje over de Volkssterrenwacht Buslo. Die start een introductiecursus sterrenkunde voor mensen die meer willen weten over het heelal. De cursus start op woensdag 28 oktober in het gebouw van de Sterrenwacht op recreatiegebied Buslo. De cursus bestaat uit 7 lesavonden en deelnemers maken stap voor stap kennis met basisbegrippen uit de sterrenkunde. Daarbij gaat het onder meer over planeten, manen en levensloop van sterren. Met cursusinfo is te vinden op de website van Volkssterrenwacht Buslo. En inschrijven kan via cursus@volkssterrenwachtbuslo.nl. Ja, en dan kijk ik even naar de klok, want volgens mij is het al bijna tijd om eruit te gaan. Ik wil u natuurlijk allemaal bedanken voor het luisteren. Ik wil de technisch, die wil ik natuurlijk ook bedanken, Alexander en Kai. En natuurlijk iedereen die beneden zit. En volgende week zijn we er gewoon weer. We gaan eruit met Crazy Little Thing Called Love. Tot ziens!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.

De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De Veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bronnen in de IT-beveiligingswereld melden dat Albert Heijn waarschijnlijk verdacht internetverkeer van hackers heeft ontdekt afgelopen zondag. Daarna zijn uit voorzorg delen van de computersystemen uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk hoe succesvol de aanval was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens zijn gestolen. De problemen raken onder meer de bevoorrading van winkels en de online verkoop. De Russische Gymnastiek Federatie is boos omdat 3 Russische topturnsters geen visum hebben gekregen voor het WK turnen in Rotterdam. Onder hen is regerend wereldkampioene meerkamp Melnikova. De bond beschuldigt Nederland van dit.

discriminatie en zegt dat de weigering de Russische turnsters uitsluit van de strijd om WK-medailles en Olympische startbewijzen. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De Veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. Dan nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. Daarna wordt het droog met opklaringen. De westenwind is matig, aan zee eerst vrij krachtig. Vannacht is er weinig wind en daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden in het binnenland en 14 graden aan zee. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen.

0: Groningen staat. Bovenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden ziekenbomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij een nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Leef met Peter.

0: hartelijk welkom. Heel hartelijk welkom bij Leef met Peter Vlug. We gaan vanavond de avond weer in, terwijl het tijd is om je avondapje te heten. Ho, mogelijk heb je een lekker warm bord met warm eten voor je. En toch ook wel zin en tijd en leven en meeleven om te kijken hoe zit het ook alweer met de hele matrix van de voedselketen. Nou, is dat een mondvol? Dacht ik wel, hè. Je bent hartelijk welkom, we gaan er wat moois van maken. Allemaal mooie thema's die we gaan behandelen. Echt een uur leven. En echt een uur met elkaar onderweg zijn. Heel erg goed. En onderwijl hebben we hier en daar een sloophamer nodig. We beginnen met Peter Gabriel. En die heeft het nodige te zeggen. Ik denk dat we inderdaad jou eigenlijk willen voorbereiden op een hamerslag of twee vandaag. Ben je er klaar voor?
1: Laat hij beginnen. Peter Gabriel.

0: eten met je vork.
1: De afgelopen twee dagen heeft de Nederlandse grootgrutter een enorme tegenslag gekregen. En ook de aangesloten bedrijven in Frankrijk. Hackers hebben de zaak platgelegd en niet alleen de hele koeldeel, maar ook nog op warm gezet. Dus al die koelcellen van onze grootgrutter uit Zaandam, die zijn allemaal niet min 20, maar ver boven de nul. En daarmee was binnen een paar uur het bedrijf helemaal schaakmat. En dat moet ons toch aan het denken zetten. Los van het feit dat Rutte zal zeggen, nou, dan grijpen we, een aanval aan één is een aanval aan allen. Maar de vijand zal hoogstwaarschijnlijk helemaal niet met drones en tanks komen, maar gewoon hacken. Want binnen een week zijn de schappen leeg. Nou, ik wil geen doemdenker zijn, maar ik wil gewoon de realiteit onder ogen zien. Hoe handelen we dat? Je hebt op dit moment een ontwikkeling en die is gaande. Je hebt aan de ene kant de supermarkten en aan de andere kant de real life. De boeren en de distributie rondom de boeren. De boerenwinkeltjes. En die twee verdragen elkaar niet. Die hebben andere prijzen, die hebben andere... laat me een voorbeeld noemen. Als je bij de supermarkt iets wil kopen, dan heb je ingrediëntenlijst, moet pertinent alles instaan. En daar staat er dus ook zo verschrikkelijk veel in. En dat is voor het grootste deel Latijns-Amerika's acadabra. Terwijl als je gewoon een stuk vlees neemt, dan is daar op de ingrediëntenlijst staat vlees. Rund vlees. Helemaal niks. En nu ben je even terug naar de drama rondom de grote supermarktketen. Dat al die restante ontdooide voedingswaren, daar zit zoveel shit in, dat dat als chemisch afval moet opgeruimd worden. Wij krijgen allemaal een aha-erlebnis, een moment van bezinning waar de een na de ander zich realiseert, mijn hemel, wil ik nog wel fastfood eten? Want het is fast, want als het twee dagen in het distributiekanaal of in het distributiecentrum gehackt wordt, is alles over. Dus de fastfood is niet alleen fast gegeven.

eten en is niet alleen vast gemaakt, maar is ook nog vast getransporteerd. Het is 100% volwaardig fastfood eten. Of op de fiets halen bij de boer of halen bij tarsus.biz, de website voor mensen die willen koken. Dat kost je een uur. Niet fastfood, niet een doosje open doen met veel plastic erin knippen en dan in de magnetron. Nee, echt koop. En dan meer koken en de oversdeel, het deel wat je te veel kookt, netjes in een wekfles doen. Die wekfles hoor je te kopen. En die wekflessen moeten ervoor zorgen dat je minstens niet 1 week, maar 1 maand door kan gaan. Want er komt een moment dat de stroom de supermarktdeuren niet meer opent. En er komt een moment dat de toelevering stagneert. En er komt een moment dat je moreel gezien zat bent van dat verslavende eten met al die rare stoffen erin die je een junk maken. Een ongezonde. En het rare is, de prijzen zijn bijna niet te concurreren. Dus het is ook nog goedkoop spul. Dus iedereen krijgt zijn moment waarin hij zal kiezen van, ga ik meer tijd nemen om te koken? Ga ik weer wekken? Ga ik weer op zoek naar koken en bakken en braden? En dat moment dient zich snel aan. Sommige mensen zullen zeggen, is helemaal niet zo'n probleem. We blijven altijd de distributie voor elkaar hebben. Nou, ik help het je hopen. Maar ik kijk verder. Ik kijk verder. En met mij heel veel extra's. En ik zou je willen oproepen om paraat te staan. Dat je je hele manier van het voedsel dat je nodig hebt en dat je gezin nodig heeft en je geliefde nodig hebt, dat je dat gebruikt als een beheermodule om klaar te zijn voor zwaardere tijden. En die zwaardere tijden die zien eruit zoals nu. Want nu, we kunnen allemaal gewoon door de regen fietsen, we kunnen gewoon allemaal leven, maar onderwijl kan Albert Heijn niet meer leveren. En zijn vaste klanten die gaan op avontuur, die gaan bij de Jumbo kijken en bij de anderen kijken. En iedereen is dan weer onzeker. Maar aan het eind van de rit hoeft maar dit te gebeuren. En de supermarkt is voor jou niet meer de place to be. Kijk eens bij tarsus.biz. Dat is een website die alles levert van de basis. Maar dan moet je wel weer zelf gaan koken.

0: bakkie doen?
1: Ja, bakkie doen is niet alleen een kop koffie samen drinken, maar is ook bakkie 227 MC op de tracker kijken of we met achtergrondgeluiden van het kriebelen van de bakkie. Ben ik officieel in gesprek met Dick. En Dick Verbeek, die is, als het goed is, online. Dick, ben je daar?
2: Zeker ben ik er.
1: Ah man, goed je stem te horen.
2: Dankjewel.
1: Hey Dick, wij kennen elkaar eigenlijk niet, dus ik ben ontzettend geïnteresseerd. Hoe heeft de redactie het voor elkaar gekregen om jou... We willen graag jouw verhaal horen. Elke week hebben we in RTV Apeldoorn dat we één boer aan het woord laten... en die alle gelegenheid geven om zijn datgene wat op zijn hart leeft met ons te delen. Kun je iets van jezelf zeggen, Dick?
2: Nou, ik ben Dick Verbeek.
1: Ja.
2: Ik heb een bedrijf aan de bakkerijweg in Vaassen met 36.000 legkippen.
1: Wauw.
2: In een ronde stal, een rondeelstal.
1: Ja.
2: Dus dat is aan een vooruitstrevende stal.
1: Ja.
2: En nou ja, wij hebben natuurlijk wat bij ons leeft zijn natuurlijk de nieuwe regels.
1: Ja.
2: En voor kippen is er nog niet zoveel bekend, maar die gaan in januari wel komen. Vanessa heeft het al aangekondigd.
1: Hey, voordat we daarover gaan hebben, nog even.
2: Ja?
1: Ik ben een stadse, dus ik weet niet wat zo'n... Wat zei je nou, wat voor een soort stal is dat?
2: Nou, dit is een ronde stal en die heeft van de dierenbescherming heeft die 3 sterren. Dus dat is eigenlijk het hoogste qua dierwelzijn.
1: Oké.
2: Okay. Dus die kippen die hebben heel veel ruimte.
1: Ja.
2: En die zijn in alle behoeftes kunnen ze voldoen. Ze hebben een soort bosruimte, ze hebben een schuilruimte. Ze hebben eigenlijk alles wat ze in de natuur ook nodig hebben.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat is eigenlijk een heel mooi concept.
1: En hoeveel zijn nou dat je dat? Een paar miljoen, hè?
2: Nee, 36.000.
1: Je telt ze elke ochtend.
2: Begint... Ja, we houden het wel bij natuurlijk, maar ik durf het niet op een kip af te zeggen, nee.
1: Hey, maar vertel even, Dick, wat ga je met die kippen doen? Is dat allemaal voor de frikie?
2: Nee, dit zijn legkippen.
1: Oké.
2: Okay. Dus die leggen eieren iedere dag en die gaan nu naar HelloFresh en naar Picnic.
1: Oké. Oké, perfect. Dus je levert gewoon een HelloFresh en een Picnic elke dag een enorme dot aan eieren.
2: Die worden 2 keer in de week opgehaald en dan gaan ze naar een pakstation. En die verpakt ze voor Picnic en HelloFresh.
1: Oké. Hey, en jullie wonen in Vaassen. Heb je het idee, gaan de zaken goed? Heb je een mooi bedrijf of is er veel stress?
2: Nee, wij hebben best een heel mooi bedrijf. En de verdiensten zijn eigenlijk de laatste paar jaar bij de legpluimvee best goed.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft hebben we niet te klagen. Het is natuurlijk nu, wat er nu over ons heen gaat komen, dat is natuurlijk onduidelijk.
1: Ja.
2: En bij melkveehouders is dat wel duidelijk.
1: Ja.
2: Die worden natuurlijk best, was er een onderzoek van de 1300 melkveehouders, waren er 2 die aan de regels konden voldoen. Dus dat is toch wel heel weinig en zorgwekkend.
1: Ja, en melkvee is natuurlijk... Is dat ook vlees, of niet?
2: Ja, dat is ook wel vlees, maar die koeien worden eigenlijk voornamelijk gehouden voor de melk.
1: Ja, het is een ramp. Het is een ramp wat ons overkomt.
2: De
1: meeste mensen hebben helemaal niet door waar ze gewoon met hun neus op zitten. En wat voor een drama zich ontvouwt. Zit jij in fase? Wij zitten in Apeldoorn. Natura 2000, ja, vertel eens. Hoe zit het met jullie met Natura 2000?
2: Nou, wij zitten daar... van de IJssel zitten we 5 kilometer af. En van de Veluwe ook. 5 kilometer.
1: Ja.
2: Dus we komen nog niet direct in die zones te zitten... die ze aangesteld hebben dat er heftig gereduceerd moet worden.
1: Oké, dus, even kijken. Dus fase 5 kilometer van de IJssel. Oké, dat snap ik. En 5 kilometer van het bos. Dat snap ik ook. Dus je zit daar... Nou weet
2: ik
1: ongeveer.
2: Zit er eigenlijk middenin. Of ja, precies tussenin.
1: Hey, maar hoe zie jij de toekomst, man? Hoe kijk je naar... Zit je alleen maar in de wachtkamer? Of ben je al aan het kijken in het buitenland? Of zeg je van, nou, ik ben mijn knoop aan het tellen? Of wat?
2: Ja, ik ben 58 jaar en ik heb al opvolgers.
1: Ja.
2: En er worden natuurlijk wel naar mogelijkheden gekeken. Het is bij ons nog niet helemaal duidelijk hoe het gaat lopen. Want ik heb misschien wel 3 opvolgers. Dus dat wordt nog een dingetje, laten we dat zo maar noemen.
1: Ja.
2: En
1: ik neem aan dat kinderen zijn.
2: Dat zijn kinderen, ja klopt.
1: Ja, oké. Allemaal willen ze in de kippen. Ja, mooi.
2: Ja, ze vinden het eigenlijk allemaal leuk. En ze vinden die beest ook leuk.
1: Ja, Tuurlijk. Hartstikke
2: goed. Dat is wel een must, dat je die beesten leuk vindt. Want anders dan moet je geen boer worden.
1: Nee, dat is me duidelijk. En weet je, jij zegt, jouw kinderen kiezen er alle drie voor. Nou, als er een paar zouden zijn die zeggen, nou, ik vind niks. Hun zitten op de voorste rij, maar ze vinden het machtig. Hoe komt het toch dat die... Ja, misschien weet je het ook niet, hoor. Maar hoe komt het toch dat die mensen van die dieren, politieke partij voor de dieren en zo, dat die zo tegen zijn? Terwijl jullie zo 3 sterren honorering krijgen. Wat drijft het toch? Heb je daar enig idee op? Over?
2: Nou, onze stijl die wordt misschien nog wel geaccepteerd.
1: Ja.
2: Maar ze zijn gewoon eigenlijk helemaal anti-veehouderij. Dat kun je gewoon ook helemaal merken aan de regelgeving.
1: Ja.
2: Als je nou ziet dat ze Rotterdam de haven gaan redden met een paar konijnen, weet je niet.
1: Ja.
2: Dan denk ik bij mijzelf, er is in principe bij ons ook helemaal niks aan de hand. Wij bemesten het land niet te hard.
1: Nee.
2: Al het water is hier goed.
1: Ja.
2: Het is gewoon... Nou, de willekeur van mensen dat ze die beesten weg willen hebben.
1: Ja.
2: En dat ze plantaardig willen gaan eten.
1: Ja, want hoe zat dat nou met die konijnen? Die konijnen die konden de dijken beschermen. En dat mocht wel.
2: Die konijnen, als ik het zo begrepen heb, die graven weer kalkrijke grond naar boven. En dat neemt dan weer meer NOx of ammoniak op. Ja. En daarom kan de vergunningverlening voor de haven weer op gang komen. Nou, het is echt. Ja, wie het verzint, ik weet het niet.
1: Nee.
2: Maar het is eigenlijk te zot voor woorden.
1: Nee, maar kijk, als jij al die kippen even allemaal laat lopen gewoon in het land, dan vroeten ze allemaal. Dat is de beste vorm van nog beter dan ploegen. Dan kun je toch het hele stikstofprobleem van Nederland oplossen. Als je ze gewoon een week in...
2: Dat is dan ook een voorbeeld dat je zegt, nou, dan laat ik mijn kippen los die wat graven en dan is het klaar.
1: Er zijn geen betere ploegen dan precies die goede diepte van de kippen. Die weten het land helemaal perfect te maken. In de permacultuur gebruiken ze juist kippen liever nog dan ploegen. Om de grond geschikt te maken voor een voedselbos of een permatuin.
2: Ja, dat klopt. Die halen alles naar boven.
1: Ja.
2: Wat goed is.
1: Ja, en in de stam halen ze de kleine beestjes eruit.
2: Ja, klopt.
1: En jij laat ze ook loslopen of niet? Want worden ze...
2: Ze zitten bij ons wel helemaal onder het dak.
1: Ja, vanwege de roofvogels.
2: Ja, ook vanwege de roofvogels en vanwege de bogengriep is het ook veiliger.
1: Ja.
2: Want dat seizoen gaat natuurlijk nu ook weer een beetje beginnen. Dat is ook wel onze grootste angst.
1: Ja.
2: Die vogelgriep. En dat moet je eigenlijk niet overkomen. Maar dat kan me zo gebeuren. Dus dat is onze grootste...
1: Nightmare. Hey, Dick, doen jullie ook aan injecties en zo? Dat je die beesten dan tegen de griep inent?
2: Nee, dat is wel in de maak. Dat de kippen geënt worden voor vogelgriep.
1: Ja.
2: Maar dat zit nu nog een beetje vast op van allerlei handelsdoeleinden met van allerlei landen.
1: Nou, ik hoop dat die doorgaat, maar ik ben een stadse, dus ik weet het niet.
2: Dat hopen wij ook dat die doorgaat, want dit is gewoon eigenlijk drama als er ieder jaar zoveel kippen afgemaakt moeten worden of doodgaan aan de vogelpest. Daar zitten we gewoon niet op te wachten.
1: Hey, in fase heb je de wolf. Hebben jullie er ook last van? Of omdat het dicht is, heb je het niet?
2: Nee, daar hebben wij geen last van. Maar ik weet wel dat hij hier in de buurt sinds kort ook rondloopt.
1: Ja, ja, ja.
2: En zo over de wolf gaan beginnen. Dat wordt ook een...
1: Hoe kijk jij daar nou naar? Kijk, ik zit ook naar de symbolische waarde van de wolf te kijken. Die is uitgezet om ons in de stad te houden. Maar...
2: Ja.
1: Maar

0: gaat niet. Dat gaat gewoon niet halverwege.
1: Nee, maar ons land is zo vol. Of
0: ja.
1: Vol.
0: Ja.
1: Met wegen en...
0: Vol is vol.
1: Ja, ja, ja, vol is vol. Maar voor zulke beesten denk ik dat er hier in Nederland... daar is gewoon geen plek voor.
0: Absoluut niet. Absoluut niet. We moeten dat veel duidelijk zeggen. Hé, hey, in welk opzichten zijn jullie nou eigenlijk klokluiders? Want jullie maken heel veel deining met al jullie stoere trekkers. En de vlaggen ondersteboven. En het is met een deining. En protestsongs. En iedereen kijkt met verbazing. Wat is er toch met die boeren aan de hand? En jullie zijn volgens mij klokkenluiders. Hoe zie jij dat?
1: Ja, 100%. Want elke revolutie begint bij de boeren.
0: Ai, ai, ai. Is het tijd voor revolutie?
1: Wij zijn echte klokkenluiders. Want wij komen nou voor het eerst worden wij aangepakt op die vergunningverlening. En ja. Het wordt allemaal bij ons neergelegd.
0: Ja.
1: En de rest kan eigenlijk... Nou ja, ze willen voor de rest eigenlijk alles een beetje door laten gaan. En zien dat die boeren die problemen oplossen qua ammoniak. Maar ik vind dat ze gewoon naar de staat van de natuur moeten kijken eerst.
0: Ja.
1: En aan de hand daarvan
0: ja.
1: moet je misschien maatregelen nemen. En er zullen best misschien een paar plekjes wezen waar het te veel is. Maar wat ze nu doen, overal, dat is gewoon niet goed.
0: Nee, maar nou heb je een ze. Je hebt het de hele tijd over wat ze doen. Ja, ze zijn die lui die wij gestemd hebben. Dus
1: ja, klopt.
0: Ze zijn we.
1: En, ja, nee, ik ben het eens.
0: Als je nou het woord revolutie in de mond neemt, dan zeg ik van nou, volgens mij moet dat. Want het is jullie boerderijen worden onder je kont gestolen. Dan niet van jou nu nog. Het is
1: nee, maar voor ons. Ik heb misschien nu nog niet zoveel last, omdat ik niet in de melkveehouderij zit. Want die daar zijn de regels al voor bekend. Of ja. Tenminste min of meer.
0: Ja.
1: En voor ons gaan ze ook gewoon komen.
0: Ja.
1: Dus ik ga nou net zo hard meedoen met die jongens.
0: Ja.
1: Maakt me eigenlijk niet uit, weet je niet. We zijn gewoon met z'n allen.
0: Ja.
1: En we moeten met z'n allen de kar trekken. En we hebben nou natuurlijk ook de alliantie is weer opgericht.
0: Ja.
1: Dat alle de vakbonden, de melkveehouwervakbond en FDF. En we zitten met z'n allen weer bij elkaar.
0: Ja.
1: En dat wordt ons sterke punt. We moeten gewoon met z'n allen achter elkaar blijven staan om dit te keren.
0: Nou noem je zoiets als revolutie, en ik denk het ook, hoe gek kan het worden? Kan het nog gekker worden? Maar eigenlijk vind ik jullie zo braaf. Je gaat in de berm staan, parallel weg. En kijk, ik wil niet stoken in een goed huwelijk, maar...
1: Nee, maar ik snap je wel.
0: Vind je wel een beetje...
1: Maar die brief die kwam,
0: ja.
1: Die kwam in juni.
0: Ja, ja.
1: Nou, die was best onduidelijk.
0: Ja.
1: Dus we moesten eerst even allemaal die brief lezen.
0: Ja.
1: En toen waren er toch een aantal organisaties die vertelden... nou, je moet eigenlijk voor je eigen bedrijf even gaan rekenen wat het gaat betekenen.
0: Ja.
1: Nou, dat gingen heel veel boeren doen.
0: Ja.
1: En toen kwamen het in één keer op gang.
0: Ja.
1: Toen kwamen de trekkers weer en de brandhaarden en van alles en nog wat. Maar nu is het eigenlijk weer een beetje een periode. Iedereen is weer een beetje rustig.
0: Ja.
1: Iedereen zit er een beetje af te wachten.
0: Ja.
1: Eigenlijk hartstikke fout, want ik zeg de hele tijd... we moeten nou gewoon doorgaan, we moeten ons laten horen, weet je?
0: Ja, William die zei in een van de uitzendingen... hij zegt, volgens mij hebben we de genadeklap gehad. Ik zakte door mijn stoel. Ik denk, oké, nou dan is deze boerenrevolutie wel... korter geweest.
1: Er zijn een hoop mensen best...
0: gebroken.
1: Ja, gebroken, ja. Echt letterlijk gebroken. Want ze weten eigenlijk gewoon niet wat ze ermee aan moeten. En iedereen gaat er rekenen en dan vooral de ammoniak per kilo fosfaat. Dat is dan een dingetje die erin zit.
0: Ja.
1: Al heb je maar één koe per hectare, dan moet je nog reduceren.
0: Ah man, hou op. Het is te gek en top. En we moeten gewoon een alarm maken. Wakker worden in Nederland. En in de Randstad zullen ze dit nooit pakken. Maar gewoon de rest van Nederland is Nederland. En wij zijn Holland en we hebben... met elkaar toch, we moeten echt schouder aan schouder naast jullie staan, anders gaat het...
1: Ja, en ze praten heel direct, nou, maar al die exporten zo, weet je niet, maar ja, als je ziet hoeveel we importeren,
0: ja.
1: dat is gewoon een soort handelsbalans, hè?
0: Ja.
1: Dus die kun je wel doorbreken, maar dan gaat het ook weer fout.
0: Nee, maar we hebben ook gewoon 16 miljoen mensen die gezond moeten eten en die shit uit de supermarkt niet willen eten. Hé, man, ik ben een stadse. Ik heb een laatste vraag aan jou. Wat zou je nou nog aan mij willen doorgeven om gewoon te zeggen van Peter, neem dit mee. Wat zijn je laatste woorden?
1: Nou ja, de voedselbeschikbaarheid.
0: Ja.
1: Nou hebben we vandaag alweer een beetje gezien wat er met Albert Heijn gebeurt. Weet je niet, als er iets fout gaat, is het gelijk fout.
0: Ja.
1: En we hebben maar eigenlijk voor een dag of 10-11 aan voedselvoorraad in de hele wereld. Hè. Dus je kunt wel boeren gaan vernietigen, maar je vernietigt... Je wacht jij afhankelijk van anderen. En ik vind dat moet bewust worden bij iedereen. Dat we dat niet moeten willen, weet je niet? Stel, gaat wat gebeuren. Nou, er gebeurt al heel wat op de wereld. Dat je zegt, we moeten ook nog al het voedsel en alles hierop aanhalen. En we weten niet wat we kopen. Want we maken gewoon het beste voedsel van de hele wereld.
0: Ja, precies. Oh, precies, man. Wat er nu in de supermarkten ligt, als je kijkt naar de ingrediëntenlijst, die is een meter lang. Terwijl wat jullie aanbieden, staat niks op dan alleen maar vlees. Dat is toch wel een verschil.
1: En wij worden... We werken met zoveel certificaten en alles.
0: Ja, ja.
1: Er wordt nergens beter voedsel geproduceerd dan hier in Nederland. En efficiënter.
0: Hé, hey, dankjewel voor deze belangrijke woorden. Jij wou nog wat zeggen. Ik wil je echt alle ruimte geven, zeg maar.
1: Nou, mensen... laten boeren eigenlijk een beetje gaan vertellen wat ze wel kunnen.
0: Ja.
1: Want er zijn best dingen die we wel kunnen. We willen best aan sommige dingen meewerken.
0: Ja.
1: Maar geen vernietiging van de boerenstand. Want het platteland gaat gewoon knetterhard verloren op deze manier. En alle mensen die achter ons hangen... Want ik heb een bedrijf, maar er hangen gewoon 6 mensen achter me.
0: Ja,
1: die ook voor mij bestaan in principe.
0: Ja. Ja.
1: Dus achter iedere boer zit nog weer heel veel verdienmodel.
0: Ja.
1: Waar mensen ook van bestaan, weet je niet. En dat ga je echt allemaal vernietigen. Nou, en de kennis die we allemaal hebben.
0: Ja.
1: Die gaat ook allemaal weg.
0: Ja.
1: Dus het is echt gewoon doodzonde als dit allemaal lukt.
0: Wauw, man, dankjewel voor je hele wijze woorden. We nemen ze ter harte en we laten het overal horen. En ik wens jou heel veel sterkte en wij staan achter de boeren. Dankjewel voor dit interview.
1: Jullie ook bedankt en succes verder.
0: All right, dankjewel.
1: Dankjewel. Okay.

0: Op Spreekuur bij Rob.
1: Ja, het is de hoogste tijd voor mij om weer aan het infuus te gaan. Hey, die Rob, hoi man. Ik zat te denken, wat moet ik nou toch zeggen? Wat gebeurt er met me? Hey, goed je te horen.
2: Ja, jij ook.
1: Nederland en Frankrijk hebben vandaag hetzelfde probleem. Dat hackers die hebben de Albert Heijn en de Lahaise en nog een heel groot Frans keten platgelegd. Ja. En de distributiecentrales, de DC's, hebben allemaal hele grote hangars met allemaal diepvries eten. En die zijn allemaal binnen een paar uur tijd allemaal niet alleen ontdooid door die hackers, maar ook opgewarmd. Die hebben de verwarming op vol gezet. En nou zijn er gewoon hele grote Albert Heijn overal die niks meer levert. Gewoon niets, kapot is. En gewoon, dus mensen die gaan naar de supermarkt en die moeten daarna naar een andere supermarkt. Ze hebben alleen nog wat verpakt chocola en dat soort fratsen. Dus grote drama. Ja. En eigenlijk zou je moeten zeggen, nou, iedereen moet nou gaan staan en zeggen van, wat de hek is hier aan de hand? Dit betekent betekent dus dat onze realiteit betekent dat wij alleen maar fast food bij de supermarkt krijgen. Want het is fast in productie, het is fast in transport, het is fast op en het is fast bedorven. En nou komt de hamer. Ze hebben zo verschrikkelijk veel ontdooid eten. Zo oneindig veel ontdooid eten. En dat is allemaal, er zitten zoveel chemische stoffen in al die ellendige shit. Dat ze het niet zomaar mogen weggooien. Omdat wij het wel.
2: Dus wat ja, want dat is verontreiniging.
1: Ja. Dus dat betekent dat er gewoon een enorm probleem zich opstapelt. Niet alleen van, En dat is dus gewoon gedaan door een aantal hackers. En onze vriend, of niet vriend, maar Rutte, die zou zeggen, nou, een aanval tegen één is een aanval tegen allen. En die zou meteen met drones en tanks aan de slag willen gaan. Maar feitelijk is dat toch eigenlijk nou iedere inwoner van Nederland moet onder ogen zien dat de realiteit, ja, die realiteit moet je onder ogen zien. En wat mij nou zo triggert, is dat ze dat die doen, omdat ze dan op de feiten moeten inzoomen. Dus je kan niet eens hier met normaal over praten. En ik heb dat één keer gehad, en dan komt mijn vraag aan jou. We hebben dat gehad tijdens de corona, dat je kon gewoon geen feitelijke goede argument aandragen. Want de mensen die waren eigenlijk realiteitsblind. Er was een soort, ze wilden er niet onder ogen zien. Dat,
2: maar Peter, wat wil jij dat ze onder ogen zien dan?
1: Nou, ik had net het interview met boer Dick. En die zegt, als wij als boeren eruit gaan, de hele wereld heeft 11 dagen voorraad voor voedsel.
2: Op die manier, oké.
1: Dus eigenlijk heeft iedereen over 11 dagen, als er nu wat fout zou gaan, als we alle boeren uit zouden zetten, dan moeten we over 11 dagen 100% alles inkopen uit een ander land. Maar dat andere land heeft hetzelfde probleem. Dus
2: met andere woorden, je bedoelt te zeggen dat de hackers eigenlijk aangetoond hebben wat de boer in het interview met jou gezegd heeft.
1: Absoluut, 100% onderbouwd. En wat ik nou met jou wil bespreken is, waar komt die apathie vandaan? Dat je niet eens normaal de noodklok kan luiden. Van zeggen, jongens, we hebben maar voor 11 dagen eten. Als je nu aan de boeren zit, dan gaat die 11 dagen naar 9.

0: lage dagen. En Albert Heijn heeft niet de boeren, maar die hebben de industrie. En die hebben geproduceerd eten en die hebben nog niet eens 2 dagen.
1: Ja.
0: En nou, denk je, nou heb ik toch echt een punt om even mijn broers te bellen. Nou, heb ik toch echt even een punt om RTV Apeldoorn te bellen en zeggen van nou, groot alarm. We hebben dus niks meer.
1: Dus jij mist het alarm.
0: Ik mis het alarm en ik ben bang dat komt omdat mensen de argumenten niet willen hebben. En ik wil eigenlijk weten, wat is dat, die apathie? Wat is die angst voor een goed gesprek? Wat is die angst voor de feitelijkheden? Wat gebeurt er met iemand als die apathisch wordt?
1: Ja, maar is dat apathie? Is dat angst? Wat is dat? Dat uitblijven van een reactie op een dergelijk gebeuren. Met andere woorden, de mensen nemen het niet echt serieus. Die hebben zoiets van, nou, morgen ligt er wel weer groente in de schappen van de een of andere supermarkt.
0: Ja. Nou, dat gaan ze dus nu per observatie zien bij de Albert Heijn.
1: Ja. Ja, dat lijkt inderdaad een beetje op de coronatijd.
0: Ja.
1: Toen begonnen mensen, omdat ze ook niet wisten wat er zou gebeuren, die begonnen en mars wc-rollen in te slaan.
0: Ja, dat
1: is eigenlijk net zo'n non-reactie als de reactie die nu uitblijft. Hè? Ja. Maar jij zou dus eigenlijk willen dat de mensen schrikken en dat ze wat gaan doen?
0: Ja, minstens zou ik willen zeggen van we moeten het programma op de NOS stilleggen. En we moeten direct gaan zeggen van wij met onze bizarre gedachten over fastfood moeten direct mee stoppen. Want zie nou wat er gebeurt als de vriezer stopt. Laat ik even de categorie wappies, die bestaan niet meer, maar die waren dus in de coronatijd actief. Die zeggen, zitten we dus gewoon allemaal eten te eten, dat als het ontdooit dat het ook meteen naar chemisch afval moet. Weet je wel, hier komen een aantal konijnen uit de hoed.
1: Ja, dat mis jij dus. Je mist eigenlijk die konijnen uit de hoed, want die konijnen blijven gewoon in de hoed zitten. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, als je een gitaar bespeelt en ik speel gitaar, dan heb je bijvoorbeeld in mijn Spaanse gitaar, als ik die aansla, dan hoor je resonans. En ik vraag me af, hoe kunnen de mensen nou toch niet resoneren over het feit dat de boeren, ze hebben nu dan die brieven verder uitgewisseld, elke boer mag niet meer hebben dan 2,5 hectare. Dat betekent dat we niet meer kunnen voldoen aan deze voedseleis. En dan hebben we industrie. Ja. En die industrie is helemaal afhankelijk van diepvries.
1: Ja.
0: En dat hoeft niet. We hebben de beste boeren ter wereld. En waarom wordt niet iemand wakker? Ik was tijdens de coronatijd hartstikke gezond en ik voelde me prima en ik ben helemaal mijn gang gegaan en ik had nergens last van. En dan zie je mensen die zeggen, ja, het is wel moeilijk. Ja, nou ja, laten we er maar niet over praten. En ja, nou, je hebt het heus niet bij het rechte eind. En er was geen fatsoenlijk gesprek te voeren. En nu zeg ik van, waar komt die apathie vandaan?
1: Ja, ik weet niet of je dat apathie moet noemen. Je kan het misschien ook, ik zal een paar dingen proberen. Je kan het optimisme noemen. Zo van, het komt allemaal wel goed. Het is altijd goed gekomen, dus waar zou ik me drukken maken?
0: Oké.
1: Dat is mogelijk. Je zou het ook kunnen benoemen als een ontkenning. Een ontkenning van, dat is meestal met een verlieservaring of een verschrikkelijke gebeurtenis. In eerste instantie ga je het ontkennen. Je doet net alsof het niet gebeurd is.
0: Ja.
1: Dus dat zou ook een mogelijkheid zijn. Een andere mogelijkheid is dat je mensen hebt die zeggen, nou, dan haal ik het toch uit mijn moestuin. Ik regel het wel, ik heb het al geregeld. En een heel klein deel haal ik bij de supermarkt en de rest, daar zorg ik allemaal zelf voor.
0: Ja.
1: Dus dat is nog een categorie.
0: Ja.
1: Ja, en dan blijft er een categorie over die dan het misschien helemaal niet weet dat dit gebeurd is. En die leeft rustig verder.
0: Ja, oké, maar de weet-nieters die zijn nu wakker gemaakt. Want er zijn maar 5 of 6 supermarktketens in Nederland. En de grootste en de meest winstgevende en de sterkste ligt op zijn rug.
1: Oké.
0: Albert Heijn is always. Dus de mensen die gaan het nu allemaal halen bij de Jumbo of de Dirk.
1: Oh, dat is nog wel mogelijk.
0: Ja, want die hebben niet die hekaanval gehad.
1: Oké, nou, maar dan is het toch allemaal weer opgelost voor iedereen, Peter.
0: Ja.
1: Dan gaat iedereen toch niet naar de Albert Heijn, maar naar die andere winkels. En dan,
0: hoe hebben die mensen gedeeld?
1: Gaan we gewoon verder.
0: Hoe hebben die mensen gedeeld met angst? Hoe hebben ze gedeeld met hun angst?
1: Niet, want er is helemaal geen angst geweest.
0: Kan je angst sussen?

0: Ja hoor, maar ik denk niet dat er angst geweest is als ik het zo hoor. Ik denk dat mensen gedacht hebben, nou dan ga ik dan naar de Jumbo. Tja, zou ik ook denken, eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik val stil. Heb ik niet vaak. Heb ik niet vaak.
0: Ja, kan gebeuren.
1: Ja, ik zit hier achter de microfoon om een praatjesmaker te zijn, maar ik val... Ik denk dat het een ontkenningsfase is. En dat ze er gewoon niet aan willen. En dat is
0: maar het is misschien interessant om even te kijken naar jouw emotie.
1: Ja.
0: Hoe vat jij dat op? Dat er voor jouw idee niet gereageerd wordt op een dergelijke ramp eigenlijk?
1: Ik kan het geen kader geven. Ik kijk ernaar en ik mis elke vorm van common sense. Als de
0: maar welk gevoel heb je erbij? Ben je dan boos, verdrietig, angstig, geïrriteerd?
1: Minstens geïrriteerd. Minstens. Bijna meer dan geïrriteerd. Want ik vind het gewoon... Het lijkt wel bijna op een struisvogel, weet je wel. Er komt een enorm groot probleem op me af. Weet je wat? Ik doe mijn hoofd in het zand en we zien wel. Ja. Ik word vast niet overlopen door het probleem. En
0: wat zou je dan willen? Wat zou je ideaal vinden dat hoe mensen zouden moeten reageren?
1: Nou, daar kan ik duidelijk over zijn. Ik wil dat meteen gestopt wordt. Met het bestaansrecht van de boeren te stoppen. En dat alle voedselproductie beëindigt. En dat het verboden is om diepvries eten te eten. Want dat is niet te controleren. En die drie dingen zouden Nederland nog op het paard zetten. En voor de rest hangen we onder het paard. En iedereen zegt, oh, in de manege. Het ziet er leuk uit, hè, dat kind dat rondjes rijdt onder dat paard. En dan zeg ik, jullie zijn goed snik.
0: Ja, ja. En waarschijnlijk zijn de boeren het met jou eens.
1: Nou, we hebben ze hier elke week in onze uitzending, Rob. En Dick de Net, die wilde het woord revolutie noemen. Hij zegt, dit is zo ernstig wat hier gebeurt. We moeten revolutie beginnen. En toen zei ik van, nou, ik vind jullie veel te soft. Ik vind jullie veel te vriendelijk. Jullie rijden in de berm. En je hebt je vlag omgekeerd. Dat is toch geen revolutie? Hij zei, ja, maar we zijn onszelf aan het herpakken. Maar ik wil eigenlijk niet de nadruk leggen op de actieve deel dat nog moet waarschuwen. Ook omdat ze leidend voorwerp zijn. Maar ik wil echt de slapende massa in de stad zeggen van... Oh, dus het enige is dat als Albert Heijn omzet nul in deze week heeft... financiële schade miljoenen, want een hele voorraad kan ineens chemisch afval worden... Word je dan niet wakker?
0: Nee, dan ga je naar de Jumbo.
1: Oké. Ik weet voor van deze week, ik weet weer genoeg. Ik ga ook maar naar de Jumbo dan, want ik heb ook geen andere keus. Ik zal je wat zeggen. Ik heb juist onze website voor gezond eten met boeren samengebouwd. Waar ze gewoon het wel kunnen bestellen. En er zijn overal boerenwinkeltjes. En dan moet je fietsen. Maar dan moet je aan de slag. En dan moet je moeilijk doen. En dan heb je niet het gemak op de hoek. Maar zometeen heeft niemand meer het gemak op de hoek. En dat staat vlak voor ons.
0: Oké, dus iedereen straks naar... De boer op de hoek.
1: Iedereen naar de boer op de hoek. Zullen we het daarbij laten?
0: Ja. Oké.
1: Alright. Dankjewel, Rob.
0: Oké.
1: Alright.
0: Dag, Peter.
1: Tjoei.
0: Doei.

0: Stel je vraag.
1: Ja, stel je vraag. Dat stellen we op prijs. Als je meedoet, als je reflecteert, als je je mening geeft. Als je met mij vragen wil behandelen of een vraag hebt voor Rob. Dat kan gewoon. Je kunt ons dan e-mailen. leefmetpeter@rtv-apeldoorn.nl leefmetpeter@rtv-apeldoorn.nl We hebben met elkaar vandaag vooral nagedacht over de drama bij de Albert Heijn. Ja? Langzamerhand wordt steeds duidelijker dat het hele speelveld te verdelen is in twee groepen. Je hebt de voedselproductieindustrie met hun diepvriesunits, oneindige diepvriesstructuur en diepvriesschepen die over de wereld varen en geen enkele actualiteit meer heeft en allemaal opwekkende. Nee, goed, ik ben er absoluut geen fan van. En je hebt de gewone Nederlandse, lokale, heerlijke, smaakvolle boeren voedselketen. En die twee zijn nu aan het botsen. En Prins die zei, nou in 1999 gaat het allemaal mis. En er zijn allemaal mensen die zeggen, nou dan gaat het mis. En dan komen we, botsen we met een komeet. En dan gaat het. En niemand weet precies wanneer het misgaat. Maar als je op je klompen aanvoelt dat je op een gegeven moment nog eigenlijk weet van, nou, als we dit doen, dan gaat er iets fout. En de Albert Heijn heeft ons deze week gezegd dat als ze gewoon gehackt worden door een paar Russische jochies die de koelcellen uitzetten en op warm zetten, dat er dan een oneindige hoeveelheid chemisch afval vrijkomt en dat de schappen leeg zijn in één dag. Zo de omlooptijd van het Russische industrie geproduceerd eten is één dag. Noem je dat fastfood of niet? Nou, ik eet uit principe geen fastfood. Het moet groeien, het moet bloeien, het moet stralen, het moet heerlijk zijn. Dat is wat ik beslis. En ik nodig je uit en met heel mijn alles wat ik heb om mee te blijven denken met ons, te luisteren naar de boeren, ze aandacht te geven en samen moeten we kijken wat we voor de boeren kunnen bedenken. En ik zie het belang van. Ik zie het belang daarvan in dat we met elkaar snappen van oké, we hebben nog. Ik denk dan dat we heel veel kunnen leren van deze actuele situatie. We kunnen werkelijk met elkaar zien. Oké, wat gaan we hieruit leren? Wat gaan we hiermee doen? Wat kunnen we hier wijzer van worden? Ik zal je vertellen, als we

nu alle boeren om zeep helpen, de sloten dichtgraven en de dieren wegdoen, dan moeten we al ons eten inkopen. En als we al ons vlees en al onze melk en onze zuivel en alles moeten inkopen, dan moeten we dat halen van een markt in de wereld die maar 11 dagen voedsel heeft. Na 11 dagen moet het aangevuld worden. Dus de hele wereld heeft een omlooptijd van voedsel van 11 dagen. Dat betekent dat als de Albert Heijn in 1 dag in hun diepvries gehackt worden, dat de volgende dag al geen eten meer is. Nou, wie durft dat aan? In de tijd van de corona zeiden we, nou, als je een risicogroep bent, moet je je laten inenten. Dit is wel 1000 keer groter risico. Dit is het risico van de lege schappen. Of dat je straks alleen nog maar geproduceerd eten kunt eten. En nu, in deze maanden...

Nou, zullen we met de trein gaan? Je moet keuzes maken. Daar roep ik steeds toe op. Dat is het allerbelangrijkste. Keuzes waar je bij wil horen. We gaan met vakantie. Ik ga weer eventjes de zaak ordenen. We gaan allemaal leuke dingen doen. En we gaan niet te ernstig afsluiten. Want er zijn altijd nog weer leuke dingen te doen. En lekkere hapjes te eten. En met lieve vrienden te eten. En maak er het beste van. Leef lekker. Fijn dat je meeleeft. We gaan er met elkaar samen iets moois van maken. We gaan richting het licht. Tot volgende week. Dit is Leef.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's Dinsdagavond. Het is 13 oktober 2026 en mocht je denken, hè, daar is ze eindelijk weer. Ik heb haar zo gemist, waar was ze nou al die tijd? Ik was lekker 2 weekjes op vakantie. Ik had even nodig, met 2 jaartjes weer even de ontspanvakantie gehad. En wat heb ik ontspannen zeg. Potverdikkie, waar heb ik genoten. Ik ga er straks alles over vertellen. Maar ik heb natuurlijk ook weer zo ontzettend veel zin om lekker een uurtje radio voor jullie te maken. En jullie de dinsdaglast die jullie misschien al weken met jullie meedragen. Waarvan je denkt, joh, leuk voor je, Daan, dat je vakantie had. Ik loop hier gewoon kaart ploeteren al. Heel zeker 3 weken. Dan ben ik hier gewoon weer om jouw dinsdag weer even lekker ontspannen te laten voelen. Om even de werkdruk of de schooldruk of wat je ook aan het doen bent van je af te laten glijden. En even de ontspannen vibes met je mee te dragen. Zodat je de rest van de week weer gewoon even lekker er tegenaan kan. Met alle energie. En daarvoor heb ik jou ook nodig. Dus laat vooral even weten wat je wil horen. Dat kan allemaal via social media, Instagram. Danielle, DDA, laagstreefje 05. Danielle is dit gaaf. Dat kun je vast ook op vinden.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: En als je heel graag met iemand wil praten, dan mag je ook bellen 055-45-1978.
0: Dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Maar ja, het is oktober. Daar hoort wel gewoon een beetje een sfeer bij, toch? Ja, vind ik wel. Het is aanstaande zaterdag. Ga ik naar het Halloween-festijn. Ik ben er verder helemaal niet van. Maar, weet je, voor vriendschap doe je veel. En als er iemand anders zeg maar gewoon zijn hele performance erin gooit, dan ben ik daar om het te supporten. En dan

hoort er natuurlijk ook gewoon een beetje bij. Dus sinds een jaar of 3, 4 heb ik gewoon elk jaar even mijn Halloween momentje. Moet ik weer schrikken? Moet ik weer een soort bodyguard uithangen voor een vriendin die mee is? Ik vind het dan niet erg. Het hoort er ook gewoon een beetje bij. Beetje bij de Oktobervibes. En daarbij hoort natuurlijk ook Michael Jackson. Thriller. En heel eerlijk, het is ook gewoon heel relaxed om daar gewoon heel even op de dinsdag mee te eindigen. Gewoon heel even van alles van je afschudden. Ik bedoel, daar is de beat perfect voor. Dus doe dat dan ook bij deze. Laat vooral weten wat je horen dus straks. En DDA-05. Welkom bij Danielle's Dinsdagavond.

0: Ja. Weet we eigenlijk wie die stem is? Dat ik me, vraag me nu even spontaan af, hoor. Weet je, dat is, ik ga dat straks even opzoeken. Maar dat vraag ik me even af. Michael Jackson en Thriller. Heerlijke plaat of zo. Even lekker in oktober. Het hoort er een beetje bij. Gewoon gezelligheid. Hey, ik zei het net al even. Wacht, we moeten even dit in de goede volgorde doen. Hè? Ik bedoel, ik weet dat ik even 2 weken geen radio heb gemaakt. Maar kan dit nog wel?
1: Zeg, Danielle. Wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nou, ik ben dus lekker op vakantie geweest. En ik ben naar Tenerife geweest. Ja, dan hoor ik even andere vibes bij. Want oi, wat is dat een lekker eiland, zeg. Oh, ik heb echt helemaal genoten. Het was daar, ik heb ook voorgehouden dat het daar gewoon juni was. Het was een hele week alleen maar 28 graden, zonnetje. We hebben een week gewoon ongeveer alleen maar aan het zwembad gelegen. Niet helemaal, we hebben nog wat dingetjes erbij gedaan. We hebben een boottripje gedaan en walvis en dolfijnen gekeken. Wat ook geslaagd is overigens, want we hebben meer dan 60 dieren gezien, denk ik. Gewoon die ook informatie voorbij komen. Alsof ze afgetraind zijn. Maar het is blijkbaar een speciaal soort ras dolfijn. Moet er bijna nu niet meer vragen. Ik heb het niet heel erg goed opgeslagen. Ik ben vooral onder de indruk geweest van hoe mooi die beesten zijn. Hoe mooi het eiland Tenerife zelf is qua natuur. Qua stadjes hoef je het niet te hebben. Maar het was echt heerlijk. Nou, mocht je nog een oktobervakantie zoeken, normaal gesproken. Ik kan dit echt aanraden. Het was fantastisch. En ook het resort waar we zaten. Ja, ik heb er een review over geschreven afgelopen zaterdag. Alleen maar lovende woorden. En ik heb er een soort komisch verhaal van gemaakt. Want het is toch een beetje de marketeer in mezelf. Maar het was heerlijk. Het is heerlijk om gewoon even er helemaal uit te zijn. Dit is het voornaamste wat ik wil zeggen. Ja, we hebben nog een naast de boottochtje hebben we ook een trip naar de Teide gedaan. De vulkaan van Tenerife. Waar de hele eilandgroep is vulkaaneilanden. Dus de stranden zijn over het algemeen zwart. Er zullen ook nog wel plekjes zijn waar dat niet zo is. We hebben helemaal geen last van gehad. We hebben een van de 3 zwembaden. Konden we elke dag iets kiezen zo. Ja, die. Maar die vulkaan zijn we nog op geweest. En dan ga je dus door 4 verschillende klimaatzones. Ja, vind ik dus wel fantastisch. Leg mij aardrijkskunde uit. Noem ook voornamelijk heel veel termen waarvan ik dan denk, oh ja, ik heb hier ooit over geleerd. Ik weet wat dit betekent. Vind ik heel erg fijn. En 's nachts hebben wij nog lekker naar sterren gekeken. En op die vulkaan, en het kan daar super goed, want het is daar boven de vulkaan een no-flight zone. Dat betekent dus dat er helemaal niks vliegt. Geen vliegtuigen, geen drones, geen... Gewoon, dit is de lucht die we kennen van zeg maar de oertijd. Als je er al bij was. Het wolkendek houdt ook heel veel strooilicht tegen. Want je bent daar boven de wolken. Dus het is daar echt pikken donker. Wat betekent dat je de Melkweg kan zien. En dat is toch even... Ik weet niet hoe lang ik daar gestaan heb. Ik heb denk een uur gewoon met mijn nek in de achter naar boven gekeken. Het was echt fantastisch. Mocht je ooit de mogelijkheid hebben om naar dit soort plekken te gaan, doe het alsjeblieft. Het is echt een verrijking voor je leven. Ja, sommige mensen vonden het overigens niks. We waren met een tour. Sommige mensen, ik quote heel even, het zijn maar spikkeltjes. Ja, dan snap je het misschien niet helemaal. Maar mocht je enige vorm van natuurlijke schoonheid waarderen, dan kan ik zeker zo'n tour op de vulkaan aanraden. En dat hield mij bezig. Ja, ik zit nog helemaal in die sferen. Maar we gaan even uit, want ook in de echte wereld gebeuren dingen. We zijn weer terug in oktober. Hallo. Zo heb jij waarschijnlijk al lang meegekregen dat het niet helemaal lekker ging bij de Albert Heijn. Want die kampt met een hekaanval of een serieuze poging daartoe. Officieel wil de supermarktketen niet zeggen wat er aan de hand is. Maar het zijn cybersecurity incidenten. Maar bronnen in de beveiligingswereld meldt dat Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer op zijn systeem heeft geïdentificeerd. En het lijkt erop dat de ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. En daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Albert Heijn spreekt tot nu toe over een cybersecurity incident waarbij uit voorzorg delen van de systemen zijn platgelegd. Maar het was wel gelijk een dingetje. Hè? Toen ik gisteren las van het kan mogelijk zorgen

voor lege schappen. Toen dacht ik, oh, daar gaan we weer met z'n allen. We zijn weer in paniek. We gaan weer met z'n allen de supermarkten leegkrapen. En dat bleek ook wel. Want alle andere supermarktketens die zijn gelijk aangevallen, wil ik niet zeggen. Maar die zijn wel gelijk even benaderd met... kunnen wij hier onze boodschap doen? Ik heb het idee dat ik anders geen eten meer heb aan het einde van deze week. Moet ik eerlijk toegeven, ik heb het ook gehaald. Maar het was ook omdat ik het nog gewoon heel erg hard nodig had. Anders had ik inderdaad geen eten. Maar goed, die stond al ingepland. Ik was al voor. Verder, let even op morgen. Morgen is de eerste stakingsdag in het streekvervoer als onderdeel van de reeks stakingen die tot aan kerst doorgaan. In grote delen van het land rijden geen treinen en bussen van streekvervoerders zoals Arriva, EBS, Qbus, Transdev en Keolis. Treinen van de NS rijden wel gewoon. Vorige week vrijdag kondigden de vakbonden FNV en CNV aan iedere week een dag te gaan staken vanwege mislukte cao-onderhandelingen. De impact van de stakingen van morgen is nog onduidelijk. Het is aan de werknemer zelf om te bepalen of zij staken. De vervoerders hebben daar geen invloed op. In een aantal grote steden gaat het vervoer in ieder geval door. De vervoerders in Den Haag en Amsterdam doen niet mee aan de staking, omdat zij geen streek, maar stadsvervoer aanbieden. Rotterdam rijden de trams en de metro's van de RET wel, maar de bussen niet. En in Utrecht rijden naar verwachting geen of weinig bussen en trams. Dus let daar even op. En het is dus elke week een andere dag. Nou, gezellig. Ik hoop dat ze ermee bereiken wat ze willen bereiken. Maar goed, dat was het nieuws in ieder geval dat mij opviel. Vind je ook nog iets op? Laat alsjeblieft even weten. Vind ik hartstikke fijn als je dat doet. En nog heel even een klein stukje over mijn vakantie. Want er viel mij namelijk iets op. Ik zat daar aan het zwembadje. Even lekker met mijn cocktailtje in mijn hand. En ineens hoor ik de zoete klanken van een Nederlandse artiest door mijn speakertjes heen gaan. Want er stond daar lekker muziek aan. Wat ik overigens enorm waardeerde. Want over het algemeen hadden zij hele prettige muziek. En ook deze vind ik zeker niet verkeerd. Want ik had het toevallig net ervoor over dat onze standaard vakantieplaten was of Guus Meeuwis of Katie Mellowa. Of deze meneer. Ja, ik vind hem wel lekker. Dit is Alan Clark. En ineens, aan de zomerse zee, wou ik zeggen, maar het was toch echt een zwembad, hoorde ik dit liedje. Dit is denk

Mocht je denken, jeetje, het klinkt nog best wel zomers hoor. Ja, sorry. Ja, het is allemaal in mijn playlist opgeslagen sinds vorige week. Natalia Buera en Real Girl. En daarvoor hoorde je mijn vakantieplaats van Tenerife. Ja, het kwam gewoon volledig spontaan voorbij. Dat was Ellen Clark met This Ain't Gonna Work. Ja, gewoon hartstikke lekker gezellig Nederlands. Ja, mij maak je er niet boos mee hoor. Ik vind het helemaal nostalgisch. Mocht je er net zo van schrikken als ik, sorry, het spijt me. Ja, ik schrok er ook een beetje van. Stond iets harder dan ik dacht. De TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat de hip en happening is. Nou, op dit moment is er een hele hoop hip en happening. Maar eigenlijk wel voornamelijk op de streamingsdiensten en niet zozeer op de TikToks of de Instagram. Tenminste, die liften een beetje met elkaar mee. In mijn algoritme althans. Want alles op dit moment gaat over Love is Blind Nederland. En ja, weet je, als jij een specifiek streamingsdienstaccount met een N hebt, ga dat even kijken, want het is vermakelijk. Ik heb dit echt in 2 dagen

wel ook op TikTok nu trending is. En daar word ik ook absoluut niet boos van. Want op dit moment is een artiest die ik vroeger al best wel gewoon veel op de radio afspeelde. En over vroeger kan ik het toch echt wel even hebben over een jaar of 12, denk ik. Dus dat is toch al best wel... Wanneer is het vroeger? Ik vind dit al best wel vroeger. En dat gaat dan over Paramore. En Paramore, ja, mij maak je daar gewoon heel erg blij mee. Still Interviews bijvoorbeeld, dit is gewoon een goed plaatje. Ik weet nog wel hoe ik hierbij kwam overigens. Dat heeft niks met TikTok te maken. Dus de hele idee van de TikTok-trend is een beetje weg misschien. Al hoop ik dat er gewoon mensen zijn die nu op TikTok zitten... die veel jonger zijn dan ik. En die dan denken, oh, dit is best een leuk beentje. Was ook voor het programma van Taylor Swift. Maar ik weet nog dat ik tegen mijn broer zei... joh, ik moet een radioprogramma in elkaar zetten. Ik moet een beetje muziek uitzoeken. Maar ik word een beetje moe van alle mannelijke artiesten die ik had maar gooien. Want ik wil een beetje rock. En toen zei hij, misschien moet ik gewoon Paramore draaien. En opslag verliefd. Direct, hè? Ook gewoon helemaal geen problemen mee. Ik was er gelijk. Helemaal stil interview van Paramore. Maar ze hebben nog een ander leuk liedje. En die is op dit moment trending op de TikToks. En dat is Ain't It Fun. En Ain't It Fun komt van hetzelfde album af. Het is net zo'n leuke plaat als Stil Interview. Je kan er net zo goed op gaan. En ik hoop bij deze dat eigenlijk gewoon heel veel kids die op TikTok zitten... maar ook volwassenen wellicht, nu denken... Wow, dat is wel eens leuk. Rockmuziek van een vrouw. Love it. Paramore, een hit van TikTok trend van deze week. Straks nieuwe muziek. En die is ook echt mokerleuk.

0: Paramore. En ain't it fun. Heel veel fun gelukkig. Dit liedje, überhaupt. TikTok-trendje dus. Ja, ik vind het wel weer fijn hoor, dat die wel weer ergens op de social dus met je trending gaat. Hopelijk ook weer wat meer op de radio. Dat zou leuk zijn.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Heb ik. Ik heb twee Nederlandse plaatjes meegenomen. Tenminste, eentje is echt Nederlands als in de taal. En de ander is door een Nederlandse band. Dus ik ben best wel goed even aan het supporten op dit moment. Hè. Ik wil er toch een credits voor krijgen. Dat doe ik wel hartstikke zelf bij de Danielle's Instagram. Maar ik doe het toch. Maar natuurlijk gaan we nog eerst even langs de dingen die jij kan bespreken bij het koffiezetapparaat. Dat je kan zeggen, hey, heb jij trouwens de allernieuwste van Troye Sivan al geluisterd? En dat de persoon tegenover je dan zegt, ik heb werkelijk geen flauw idee wie dat is. En dat jij dan zegt, maar het is echt een heel erg leuk liedje. Of niet, weet je? Je mag een eigen mening hebben hier zo. Het plaatje van Troye Sivan, in dit geval, is Double F. En het is gewoon FF. Van Effe. Het is een Engels liedje, dus ik heb echt, ja, nou, zo klinkt hij.

Maar ook Carly Rae Jepsen heeft een nieuwe plaat. En mocht je denken, Carly Rae Jepsen is van... Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my mommy, my number, so call me, maybe. Dat liedje, dat, nou, zij heeft een nieuwe. Love Depressed heet die.

Maar ook Acta en de Munnik hebben bijvoorbeeld een nieuwe plaat. Een zomaar zonder de zon. Het is allemaal nieuw. Ja. Zomaar zomer, zondag.

Ja, het is sowieso een heerlijk herfstplaatje. Maar het is allemaal niet de muziek die ik volledig even wil laten horen. Dat is namelijk de nieuwste van Direct. En de nieuwste van Ronnie Flex. We beginnen met die laatste. Want ja, ik denk dan altijd Ronnie Flex. Ja, weet je, ik ga daar over het algemeen wel goed op. Een beetje energie en zo. Dat soort dingen platen. Vind ik best lekker. Dit, ja, ik vind hem behoorlijk wel weer van andere kant opgegaan. Met deze laatste. Schijn je licht op mij, heet hij. Hij heeft het gemaakt samen met EDF en Samski. En ja, nieuwe muziek dus van deze week. En daarna de nieuwste van Direct. De

0: allernieuwste van Direct. My Brother. Afgelopen vrijdag uitgekomen. En die je daarvoor hoorde, ik weet niet of ik het nog kan herinneren, want het is alweer even 6 minuten geleden. Ronnie Flex en EDF met Samski, met Schijn je licht op mij. Ik weet niet, ik heb een beetje het idee dat hij daar geïnspireerd is, en nu ga ik een gevaarlijke uitspraak doen, door Bruno Mars. Ik proef daar een beetje een Nederlandse Bruno Mars-achtige vibe in. En dat is absoluut een heel erg groot compliment.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig? Of deze zo long?

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Nou, volgens mij is het seizoen inmiddels afgelopen van De Beste Zangers. Dus ik ga hierna weer creatief zijn. Dat is toch fijn, hè? Weet ik niet overigens zeker, want ik kijk het nooit. Maar ik kom altijd wel de covers tegen en denk, oeh, dit is wel gezellig, hoor. Ik vind het een leuk covertje. En deze week heb ik er ook weer eentje meegenomen. Het origineel is van Doe Maar. En dat is alles. Is dit alles? Dat is het. Mocht je denken, het zegt me ergens wel wat, maar ik weet het niet helemaal zeker. Zo klinkt hij.

Hij is gecoverd door Zoë Levi tijdens Beste Zangers dus. En dan krijg je weer een hele andere vibe. Überhaupt dat een vrouw hem zingt. Maar ook gewoon de stijl van nu. En dat vind ik het leuke aan de Beste Zangers. En dat vind ik überhaupt het leuke aan covertjes. Dus bij deze, de cover van deze week, Is Dit Alles van Zoë Levi.

Het is wel een mooie versie. Hè? Zoe Levi en van de beste zangers heeft ze de cover gedaan van Is dit alles van Doe Maar. Nou, het is, voor mij is het een, echt meer dan genoeg hoor, Lievit. Ik vind het echt een prachtige cover. Heerlijk. Aangekomen bij muzieknieuws, want ook in muziekwereld gebeurt het een en ander. Sofia La Forgesa, mocht je misschien echt helemaal niks zeggen, dat kan ik me voorstellen, is een lid van Cat's Eye. En ja, Cat's Eye die heeft afgelopen, wat is het, 2 maanden geleden, een maand geleden of zo, stonden ze zelf ook nog in het Ziggo Dome. Maar het gaat niet zo goed met die band. De ene na de andere, van de band zelf, die gaat eruit met mentale klachten, gezondheidsproblemen en dat soort dingen. Maar Sofia die keert in januari 2027 weer terug bij Cat's Eye. De Filipijnse zangeres kondigde in augustus aan een stap terug te doen om zich op haar gezondheid te kunnen concentreren, maar ze miste daardoor de complete wereldtournee van de meidengroep. We zijn blij te kunnen melden dat Sofia vanaf de eerste week van januari in 2027 haar activiteiten bij Cat's Eye hervat. Dat schrijft de groep in haar Instagram story. Sofia heeft haar gezondheid en welzijn vooropgesteld met onze volledige steun en middelen. De groep is de fans ontzettend dankbaar voor de voortdurende liefde en steun en het begrip dat ze hadden. Maar ja, ze zijn ook wel weer blij dat ze weer terug is. Maar we missen er dus nu nog eentje. Want er was nog dus een andere dame die was op dit moment ook even niet aanwezig. Dus ze waren nog maar met z'n drietjes. Maar ze zijn straks weer met z'n vijfjes, hoop ik. In ieder geval met z'n viertjes vanaf januari. Ander ding, niet eerder uitgebracht samenwerking tussen Britney Spears en Justin Timberlake is alsnog verschenen. Het nummer komt uit ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van Spears' album Britney, dat op 6 november opnieuw wordt uitgebracht. Het nummer met de titel She Never Be Me werd oorspronkelijk opgenomen voor haar derde album Britney uit 2001, maar werd toen nooit afgemaakt en uiteindelijk werd de plaat geschrapt om ruimte te maken voor andere nummers. Spears en Timberlake, die destijds een relatie hadden, kregen hulp van songwriters en producers Bradley Diamond en Alex Grax. In 2022 vertelde Grax in de podcast Original Doll dat het nummer niet op het album kwam, omdat de platenmaatschappij het niet goed vond. Er was gewoon veel beter spul om mee te gaan. Maar nu blijkbaar niet, want ze gaan het alsnog uitbrengen. Ik ben er wel hyped voor. Ik heb er echt onwijs veel zin in dat we dit, gaan horen. Als laatste, rockband Toto die komt volgend jaar terug naar Nederland voor een optreden van de 15th Anniversary Tour. De groep bestaat uit zanger Joseph Williams en gitarist Steve Lukather. Die vieren op 3 juli zijn 50-jarige bestaan in het Stadspark in Groningen. Naast Nederlandse heeft de band tot nu toe alleen optredens aangekondigd in Japan. En al vanaf het begin van onze carrière heeft Nederland Toto gesteund. Dat is de verklaring waarom ze lekker naar Nederland komen. De band kwam in 1977 voor het eerst samen. Nederland was het eerste land dat de Hold the Line naar nummer 1 positie bracht. En sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest. Jaar na jaar, een halve eeuw lang. Nou, en dat denk ik prima. Weet je, als ik een reden heb om lekker Afrika te draaien van Toto, dan

Boek dat. Kaartverkoop, als je hierheen wil, start aanstaande vrijdag. 10 uur. Ik zou zeggen, ga lekker in de rij staan. Want ik denk dat er massa's mensen heen willen. Allemaal in Groningen. 2025 waren ze hier trouwens voor het laatst. Dus mocht je denken, het is al heel lang niet gebeurd. Van de rand en van de rand. Maar deze is nog steeds wel lekker. Toto, Afrika. Eén en laatste plaat. Wil jij vertellen wat de laatste moet worden? Dan moet je nu nog even appen naar de studio. @DDA, laatste stukje.

0: Aanstaande vrijdag kun je hier dus kaarten verkopen. Toto, die lekker naar Groningen gaat komen. Nou, hartstikke gezellig. Wij gaan er alweer uit met de allerlaatste van vandaag. Uurtje vlieg weer voorbij. Hartstikke gezellig. En dat is Vrouwtje. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. En dan ben ik er volgende week weer. Tot dan.
1: Telkens als de avond valt, ogen dicht en vuisten gebald.

0: Welkom luisteraars bij dit uur amusant, gebruikelijke voor de harmonie, fanfare en brassmuziek. Maar vandaag hebben we gasten in de studio van de show en marching band uit Kunst en Genoegen uit Leiden. En van hen laten we deze uitzending de laatste cd horen. En we zijn dan, mijn naam is Riet Welgaven, samenstelling en presentatie. We zijn dan ook heel toepasselijk begonnen met de Keizerin Sissimars van Timo Delweg. Eigenlijk wordt hij heel vaak gedraaid ook bij de Bummische muziek, het tweede uur van Amusant. En eigenlijk past het ook helemaal bij de uitzending van deze avond. Want het tweede uur van Amusant hebben we de Leidenschafkapelle uit Leiden aan de microfoon. Want een paar muzikanten uit Kunst en Genoegen hebben het idee opgevat om een kleine formatie voor Bummische en Egelander muziek te starten. En daar gaan we het tweede uur over praten. Dus Keizerin Sissi past heel goed bij beide uren. Ik stel u even voor. Remco Arends.
1: Goedenavond.
0: En Michel Luchtigheid.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. En ik heb eigenlijk heel veel vragen te stellen. Dus zo heel veel muziek zullen we niet draaien. Maar we beginnen eerst even met

0: De eerste vraag, hè. 100 jaar kunst en genoegen in 2028. Op de website is de vereniging van de vereniging is de geschiedenis te lezen. De samenstelling en bezetting van de vereniging heeft in de loop der jaren drastische wijzigingen ondervonden. En dan heb ik het echt over drastisch. Kunt u in grote lijnen aan ons luisteraars vertellen waaruit die wijzigingen hebben bestaan?
1: Ja, zeker weten. Zal ik hem aftrappen?
2: Ja, heel goed, Michel.
1: Nou, welkom allemaal. En sorry voor mijn onwijze Leidse accent. Maar dan weet je wel dat ik er vandaan kom.
0: Dag, even niet.
1: Ja, onze vereniging die is ooit gestart als Mondorgelclub.
0: Mondorgel?
1: Ja, en wat we net gehoord hebben, dat is wel iets anders dan een mondorgel, denk ik.
0: Ja,
1: ja, we zijn gestart als Mondorgelvereniging. En door de tijd heen zijn daar blaasinstrumenten bijgekomen, slagwerkinstrumenten, piccolo's fluiten. Uiteindelijk hebben we een tamboer- en pijpenorkest gehad. En uiteindelijk is dat steeds meer uitgegroeid tot de show en marching-band wat we nu hebben. Er zijn baritons bijgekomen. We hebben trompetten gehad met één ventiel. Kijk ik ook even naar Remco.
2: We hadden eerst de tamboer en pijper. We begonnen eigenlijk met het mondorgelorkest en een klein beetje slagwerk. Daar zat een bassensymbool bij en een snare. En toen werd dat wel door de jaren heen groter. Toen is in 1951 eigenlijk toch wel de omslag gemaakt, zeg maar, om de mondharmonica's assortiment in een doosje te doen. En in een ander doosje de piccolo's tevoorschijn te halen. En toen is het een tamboer- en pijperkorps geworden, zeg maar.
0: Ja.
2: En later weer zijn daar, in de 60e jaren, zijn daar de eerste trompetten bijgekomen met één ventiel. En zo is die uitbreiding gekomen van de één ventiel inderdaad naar drie ventielen. En zo steeds meer instrumenten daarbij gekomen tot wat het dan... Ja. Tot de dag van vandaag geworden is.
0: Dus echt een hele bewogen geschiedenis.
2: Ja, behoorlijk, ja. 98 jaar nu. En daar zijn we toch wel heel erg trots op.
0: Ja. Ja, dus uiteindelijk is de vereniging dus uitgekomen op de bezetting van een aantal orkesten. De Show Marching Band, de KNG University, Jong KNG, KG3 en het Reunion Orkest. En wat zijn de specifieke kenmerken van elk van die orkesten?
1: Misschien is het wel leuk, Remco. Jij zit bij het Reunierorkest.
2: Ja,
1: daar hoef je te starten.
2: Ja, okay.
0: Nu al bij het Reunier.
2: Ja, we draaien hem even om. We draaien hem even om.
0: Je ziet er zo jong uit.
2: Ja, ik ben al wel een beetje jong, mag ik wel zeggen. Maar het Reunierorkest is in 2017 uit mijn hoofd van de grond afgekomen. En door wat oud-leden, daar begonnen toch allemaal weer te kriebelen. En toch weer wat met elkaar te willen gaan doen. En in 2018 gaf de muziekvereniging Kunst en Genoegen een groot concert. En daar heeft het Reunierorkest weer voor het eerst een optreden verzorgd. En dat is zo goed eigenlijk belopen dat heel veel wilden daardoor blijven.
0: En
2: dat hebben ze ook eigenlijk gedaan. En de mensen die dus nog wel één keer in de maand gewoon gezellig een avondje muziek willen maken, maar het niet meer zien zitten of door andere redenen, medische redenen, niet meer mee kunnen lopen en dat soort zaken. Om toch nog met elkaar en met al je oude kameraden, want al die mensen die zijn ooit allemaal begonnen bij het jeugdorkest.
0: En
2: allemaal zijn ze wel allemaal op een bepaalde manier nog steeds allemaal verbonden aan de club. En dat is gewoon machtig mooi om te zien en te proeven. En die gezelligheid die daar is aan elkaar, tuurlijk. Dat is geweldig. Oude verhalen altijd en oude muziek. Maar ook leuk, nieuwe muziek. Zo nu en dan is tussendoor. Dus leuk.
0: Dus je kunt eigenlijk zeggen, kunst en genoegen van de wieg tot het graf.
2: Dat is
1: het is wel
2: helemaal
1: mogelijk in ieder geval.
2: Absoluut, ja.
0: En de andere orkesten?
1: Wat ik het mooi vind, dat kenmerk van het Reunierorkest, is dat je nog steeds de KNG... DNA sound, noem ik het maar even.
2: Ja.
1: Terug. Ik weet nog bij de eerste repetitie.

0: Wat je... Er kwamen de mensen bij elkaar en ik was uitgenodigd om de tambergroep dan te leiden op dat moment. Met de slagwerkers. En geen idee waar je moest gaan beginnen. En onze dirigent op dat moment daarvoor, Ronald Horsman, die zei gewoon van, ja, weet je, laten we gewoon maar starten. Ik tel 4 vooraf en dan zie ik wel waar het strandt. En daar hoorde ik gewoon KNG terug. Van mensen, meer dan de helft van de mensen die ik nog nooit gezien heb. En ik loop er vanaf mijn 7e al. En ik ben nu 43. Dus ik loop er al wat jaartjes.
1: Ja.
0: En dat vond ik heel bijzonder. En dat vond ik heel kenmerkend van de club überhaupt. Dat dat zo in de ziel zit door de jaren heen. En dat is heel mooi om te zien. Ja, dat.
1: Ja.
0: Ja, en als ik dat dan vertaal terug. Want eigenlijk hebben we dan ook KNG3, podiumorkest. Waar veel oud-leden vanuit de senioren bij aangesloten zijn. Niet allemaal hoor, want er komt ook van zijdelings of stromen er mensen bij. Maar dat is wel wanneer je eigenlijk zegt bij het seniorenkest van nou, elke woensdag en zaterdag en om de haverklap optreden is de deur uit. Het is mooi geweest, ik wil het wat rustiger aan doen.
1: Ja.
0: Wil niet zeggen dat ze het rustiger hebben hoor, dat niet. Maar nee. Dat is echt een podiumorkest.
1: Ja.
0: Waar we eigenlijk wel weinig slagwerk hebben, dat moet ik zeggen. Want er is een drummer en percussionist bij betrokken.
1: Ja.
0: En eigenlijk zie je iedereen van de vereniging daar wel bij aan kunnen sluiten. De tamboers meestal niet. Maar die jongens die zien nu wel weer terug bij het Reunie-orkest. Dus die zoeken dan toch wel een plekje daar.
1: Ja.
0: Dat is wel erg leuk. En zij spelen veel popmuziek, moderne muziek. Vaak op projectbasis.
1: Ja.
0: Soms met een zanger, zangeres erbij. Ze doen bijvoorbeeld als een vaste prik van KNG3. Dat is het mini-koraal. Dat is rondom de 3 oktoberviering in Leiden. Het Leiden is ontzet.
1: Ja, allemaal YouTube-filmpjes gezien.
0: Ja, en daar hebben we in ieder geval met alle basisscholen vanuit Leiden. Daar gaan alle groepen 7. Die komen bij elkaar op de Garenmarkt in Leiden. En daar is een heel muziekspektakel waar traditionele liedjes gezongen worden. En die worden allemaal begeleid door KNG3. En jong KNG doet daar sinds 2 jaar ook aan mee. En dat met het maxi-koraal. In de avonduurtjes erbij, dan doen ze het eigenlijk nog een keer over. Maar dan voor de volwassene mensen. En dat is erg leuk en dat werkt heel goed. En dat is vaste prik van KNG3. Die is daar heel kenmerkend in. We hebben... daarvoor zitten dan de senioren. Dat is eigenlijk de visitekaart van de vereniging. Dat is het grote plaatje wat eigenlijk door Europa heen gaat.
1: Ja.
0: Waar we veel marsmuziek spelen, echt shows, optredens verzorgen.
1: Taptoes
0: aflopen. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja. En dat University...
0: University is eigenlijk gelinkt aan Jong KNG. En Jong KNG is op zichzelf staand jeugdorkest.
1: Ja.
0: En je komt daarin als je de university doorlopen hebt. Dus dat is een beetje de geest geweest van de tijd toen we dat opgericht hebben.
1: Ja.
0: En de KNG University, daar kom je als leerling binnen. Je kan daar als 6-jarig lummeltje, kan je daar binnenkomen. En dan ga je eigen oriënteren op je orkest. En op het moment dat je afgestudeerd bent in de university, dan kom je in Jong KNG.
1: Ja.
0: Dus, dat is,
1: ik vond het wel een mooie naam. Ik denk university, dat zijn die hoogopgeleide conservatorium.
0: Maar dat is wel mooi om te melden. Want met regelmaat stromen er jeugdleden af naar het conservatorium.
1: Heel mooi. Muziek allemaal kan doen. Ja, eigenlijk had ik de volgende vraag. Zijn er optredens van podium en concertzalen? Maar die heb je eigenlijk al beantwoord.
0: Klein beetje
1: maar
0: wel.
1: Ja. Laten we eerst nog eens even, omdat je toch bij de jonge mensen hebben.
0: Ja.
1: Jullie hebben op Back on Track CD hebben jullie staan Prins Ali.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij van de Disney film Aladdin.
0: Ja, dat klopt.
1: Heel leuk voor de kinderen. Het is een compositie van Allen Menken en het arrangement van René Lekkie. Draai maar, Mark. Prins Ali. Ja.

0: Ja, dat was prins Ali. Wat zijn de 5 absolute hoogtepunten in die 98 jaar KG? Misschien moeilijk te beantwoorden, maar...
1: We komen wel ergens.
2: Ja,
1: zeker wel.
2: Zeker wel.
1: Het is heel moeilijk om voor de club te bepalen wat de grootste zijn geweest. Maar de grootste trots wat we hebben, dat zijn wel die 15 vaandels die we gewonnen hebben op Kerkrade door de jaren heen.
0: WMC afgelopen.
1: Ja, dat zijn afgelopen WMC weer. En ja, dat is, ik loop zelf mee. Ja, ik krijg ook kippenvel. Ja. Ik loop daar zelf in mee. Je staat op het veld en ja, het is gewoon fantastisch om mee te maken. Ja. En je repeteert er zo hard voor. Er zit zoveel tijd in. Dat is, ik had het er net over 2 keer in de week repeteren. Maar dat is een standaard repetitietijd. Dus voor een WMC is dat echt niet. Dat is dagelijks.
0: Dus dat is echt jullie hoogtepunt waar je het hele jaar naartoe leeft. Het is 1 keer in de 4 jaar.
1: Ja, gelukkig wel. Want anders had ik geen gezin meer gehad, kan ik je vertellen. Want het is voor je huidige gezin is het niet zo best. Maar het is zo fantastisch om mee te maken. Om die groei met elkaar en wat je vooral als teambuilding ook al krijgt. En dat staat los van prijzen wat eraan hangt of concurrentie maar gewoon
2: het
1: samen zijn met elkaar. We gaan op trainingsweekend in Bochels waar we 4 dagen gewoon alleen maar met muziek maken bezig zijn. En ja, dat is zo bijzonder. En dat is mijn hoogtepunt zeker. Maar ja, als ik dan ga kijken wat we allemaal meemaken, waar we allemaal geweest zijn, voor wie we gespeeld hebben. Ik heb aardig wat presidenten uit Amerika voor mijn neus gehad. Het Koninklijk Huis meerdere malen. We hebben het bruiloft van Willem-Alexander Maxima op het feest in de arena hebben staan spelen.
0: Heel mooi.
1: Nederlands elftal, weet je wel, dat staat erachter. En dan zie je op beeld gaat de camera langs alle spelers. En dan sta je erachter met je trommeltje. Ja, dat is toch wel fantastisch.
0: Kan je zien wat blaasmuziek doet, hè?
1: En dan, door Europa heen. Als je ziet waar ik overal geweest ben, dat had ik alleen nooit gedaan.
0: Nee. En dat allemaal zonder angst, hè? Overwinnen van angst. Soldier On, dat is de volgende titel. De arrangement is van René Lekkie. En het is eigenlijk een compositie van de Haagse band Direct.
2: Ja, correct.
0: Oké. Soldier On.

0: Nou, Michel, je vertelde zojuist al dat zo'n deelname aan het WMC in Kerkrade heel veel onderlinge verbinding en band met elkaar schept. Maar er is nog iets wat de vereniging al heel lang heeft om een band te scheppen met leden. En vooral de jeugdleden. Wat is dat?
1: Ja, dat is het kamp. Het KNG-kamp. Gekscherend onderling zeggen we wel eens, niet op kamp geweest is nooit een echte KNG'er. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar je moet als jeugdlid echt wel een keer op kamp zijn geweest. Dat is toch iets, dat is iets van de vereniging zelf. En als we dan helemaal teruggaan naar de eerste vraag van vanavond over de Mondorgelclub. Daar komt het vandaan.
0: Ja, ja.
1: Want zo is het ook begonnen. Een groep jongens die met elkaar op kamp zijn geweest.
0: Ja.
1: En dat is wel in de jaren tussendoor nog wel eens weg geweest. Maar dat is echt in het leven geroepen. En ik vertelde net hoe lang ik al bij de club zit.

0: hits van zaterdag tot zaterdag.
1: Mooi.
0: En ja, die liggen er goed af.
1: Dat is eigenlijk een hele levende vereniging.
0: Ja. Ja.
1: We gaan even verder met nog een zo'n mooi lied van die, dat album Back on Track. Shiver Me Tempanis van Thomas Bergesen en het arrangement van René Lekkie.

0: In de loop der jaren zijn er heel wat geluidsdragers uitgegeven.
1: Ja.
0: Vertel daar eens over. En wat zijn de toekomstplannen daarmee?
1: Ja, we hebben behoorlijk wat cd's opgenomen. Daar ben ik ook zelf wel bij aanwezig geweest. Bijna allemaal. Vanaf 2000 ben ik daar bij aanwezig geweest. En op dit moment gaan wij weer de studio in november. En daar gaan we het allebei de WMC-producten, dus de show volledig en ook de mars die we daar te horen hebben gebracht op cd zetten. Althans cd, hij gaat op Spotify uitkomen, want dat is wel wat we voor het eerst eigenlijk gaan doen binnen de vereniging. Dat we niet meer de traditionele cd uit gaan brengen. En ja, dat heeft allemaal te maken met een beetje de huidige tijd en ook vooral de kosten daarvan.
0: Ja.
1: Want dat is enorm. En zeker voor een vereniging om de studio in te gaan met zoveel muzikanten en inregelmethodes en zaken. Dat is een hoop geld bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus vandaag de dag wordt er echt naar gekeken. Ja, kunnen we dat überhaupt nog waarborgen? Is het financieel haalbaar? Kan het? Bikken wegen? En ik denk dat er heel veel verenigingen die

0: heel graag wel opnames zouden willen, daar toch ook wel tegenaan lopen.
1: Ja, en het probleem is, in een auto zit al geen cd-speler meer. Heel veel mensen hebben überhaupt geen cd-speler meer.
0: Ja.
1: Ik vind het jammer, want ja, we hebben nu net met een enorme cyberaanval te doen in Nederland.
0: Ja.
1: Stel dat zo'n Spotify eruit ligt.
0: Ja, dan is het weg.
1: Dagmuziek.
0: Of niet kunnen luisteren in ieder geval. En dat zal echt wel ergens weer terug kunnen kunnen worden. Maar ja, het is wel... Ik vind voor mijzelf als persoonlijk vind ik ook niet dat niet opnemen, omdat dat is voor mij eigenlijk ook geen optie. Want ik wil wel, mijn kinderen wil ik ook gewoon graag laten horen wat ik vroeger gedaan heb. Ja, dat
1: zal door de jaren heen gedaan. Ja.
2: Generatie op generatie eigenlijk.
0: Ja, dat
2: zoals
0: is
2: het club voortleeft zo.
1: De vorige generatie heeft dezelfde eerste muziek op een glasplaat uitgebracht.
0: Ja, precies. Ja, we hebben ook diverse LP's. Zijn allemaal opgenomen. En die muziek, dat speelt sommige stukjes daarvan, komt nu weer terug bij het Reunie-orkest bijvoorbeeld. Dus,
1: mooi. Dat is leuk. Mooi. Dus echt levensgeesten. Levensgeesten. Dat is een compositie. Een arrangement van Jeroen Bron.

0: Nou, we hebben al heel wat besproken. Maar waar ik benieuwd naar ben, wat zijn de toekomstplannen? Wat zijn de wensen?
1: Ja, hè? De toekomstplannen. Nou, in ieder geval, er gaat ook weer een nieuwe show aankomen. Daar gaan we volgend jaar gaan we daarmee beginnen. Niet dat de show waarmee we nu op Kerkraden gewonnen hebben eruit gaat. Want die blijft gewoon 4 jaar lang gehandhaafd tot de nieuwe Kerkraden. Alleen wij noemen het, zonder het afbreuk te doen aan het product, een tussenshow. Maar dat is net zo hard gaan als een officiële Kerkradenshow of iets dergelijks. Maar om de 2 jaar proberen we in ieder geval nieuwe showen te brengen. Zodat we ook op een taptoe 2 shows kunnen aanbieden. Ja. En kunnen draaien. En dat is in ieder geval iets wat er aangekomen. Ja, dan komt natuurlijk het 100-jarige jubileum gaat er aankomen. Er is een hele werkgroep die met heel veel dingen bezig zijn. Aankomende, moet ik het goed zeggen, februari concert. Sowieso wat er aankomt in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Ja. Waar Jong KNG, KNG 3 en de senioren een concert gaan geven.
2: En het Reunieorkest.
0: Ja, ja, Remco doet ook
2: dat is nog even wennen natuurlijk, maar...
1: Mag ze niet vergeten. Nee, zeker. Ja. En dat is onze eigen concert. Dat gaat aankomen. Ja, met het 100-jarig jubileum worden er ook evenementen in de stad georganiseerd. Waarvan ik in ieder geval weet dat ze mee bezig zijn. Maar ze houden het ook voor ons als leden behoorlijk stil.
2: Onder de tafel te houden.
1: Ja, ze weten het goed gesloten te houden. Dus,
0: En hoe gaan jullie het publiek daarover informeren straks?
1: Dat zal via de socials en de website zijn.
0: Ja.
1: En dat gaat allemaal voortijdig gepresenteerd worden. En we zijn te vinden op de bekende kanalen. Zoals Facebook, Instagram, TikTok ook. Dat doen we ook.
0: En hoe luidt jullie website?
1: Dat is een goeie, want ik kom daar eigenlijk nooit op. Maar dat is uit mijn hoofd nog steeds kng-leiden.nl.
2: Correct, het even juist.
0: kng-leiden.nl. Ja.
1: En dat is de website van ons.
0: Dus daar is ook heel veel over te vinden.
1: Ja.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Hele mooie toekomstplannen. En de bezetting... Lukt dat aardig, omdat iedere keer nog, ik jullie zo hoor, jullie vereniging bezig is?
1: Ja, we zijn goed op weg. En eigenlijk op alle vlakken kan ik zeker wel zeggen dat het helemaal niet verkeerd loopt. Natuurlijk heb je altijd de wens voor uitbreiding en wat meer. Ja. Zo hebben we afgelopen zaterdag nog een open repetitie gehad. Waar iedereen gewoon op in kan schrijven en mee kan komen spelen. Daar hopen we natuurlijk ook een wat leden aan over te houden. Bij Jong KNG, de Jong KNG groep aan zich is niet heel groot. Maar het loopt nog steeds lekker door. En ook in de opleidingen zijn we, het liefste hebben we het helemaal vol. Ja. Maar ik kan ook wel weer zeggen dat we redelijk wel gevuld zijn. En dat is... Dat is waar ik ook weet, want we hebben ook de samenwerking met andere verenigingen. Ook in de regio bij ons, we communiceren heel veel met elkaar. Want op het veld is dan wel strijd, maar naast het veld hebben we gewoon hele goede contacten. En ook hele goede vrienden, kan ik vertellen.
0: Ja.
1: En daar hebben we gewoon contact mee onderling, met elkaar. En we hebben een heel opleidingsplan en dat delen we ook gewoon met elkaar.
0: Ja.
1: En die ruimte is er ook. En we organiseren veel voor de jeugd. Want de jeugd heeft de toekomst. Zo simpel is het. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat muziek maken voor een jeugdlid of een jeugdig persoon altijd goed is voor ontwikkeling. Maar ook samenhorigheid. Het brengen in een vereniging. Ja. Maar sowieso voor je geestelijke ontwikkeling is het waanzinnig goed om een instrument te bespelen. Ik zou iedereen, los van natuurlijk lekker sporten, voetballen, hockey, kan dat allemaal niet zo gek verzinnen, zou ik altijd nog kiezen van toch een instrument erbij.
0: Nou, zitten wij hier in de regio Apeldoorn. Leiden is een beetje ver weg, maar ik luisteraars hier in de regio zijn ook genoeg blaasmuziek bands. Dus,
1: er zijn er eigenlijk heel veel waar niet altijd weet van is.
0: Zo is dat, ja. ja.

Dit uur afgelopen is nog even wat binnengekomen vermeldingen voor concerten. We beginnen op vrijdagavond 6 november. Harmoniekorkest Prinses Juliana Beekbergen. Die gaat een bijdrage leveren aan het herdenkingsconcert in de Grote Kerk van Apeldoorn. Ieder jaar organiseert uitvaartverzorging Rauwenhuis een herdenkingsconcert in de Grote Kerk. Een moment waarop aanwezigen stil kunnen staan bij degenen die worden vermist. Stilte, muziek en woorden komen samen tijdens deze bijeenkomst, waarin ruimte is voor herinnering, troost en verbondenheid. Het staat onder leiding van Martin van der Wal en medewerking wordt verleend door de zangeres van het orkest Viola en de zangeres Barbara Pravi. En de zangeres, de zanger Pascal Kuiper. U kunt het bijwonen om 6 november, 8 uur begint het. De kerk is open.

vanaf 9:15. Het is vrij toegankelijk. En aanmelden kan via de link uitvaartverzorging-rouwenhuis.nl/over-ons/herdenkingsavond. En dan op 7 november is er een mini-festival van de brassband Apeldoorn en David Oosterwolde. En dat gaat plaatsvinden in het Bolwerk in Apeldoorn. Begint om 19:30. De entree is gratis. En kijk voor meer informatie op harmony-pjb.nl. En dan hebben we op 7 november een heel groot festival in Leiden. Van de twee heren die hier zitten. Dat is het Van de Leidenschafkapelle. En daarover alles in het volgende uur. En dan heb ik nog een heel mooi concert van de Brassband Gelderland. Samenwerking met Capella Bronkhorst en Kinderoor. En Kinderoor. Kinderkoor van de Nederlandse Reisopera. Dat heet Carmina Burana. En dat gaat plaatsvinden in de Gundelaarkerk in Lochem. Op zaterdag 21 november. En kijk op de website van Brassband Gelderland voor meer informatie. En dan heb ik er nog één. Dat is het Fios Frühschoppen Concert. Op 1 november... Dat gaan zij doen in samenwerking met de Hoendertalers en Brothers in Brass. De Isertalen muzikanten. En even kijken. Ja, en de Isertalen muzikanten. Het Frühschoppen begint om 10:30. Het duurt tot 16:00. En de toegang is €25, inclusief consumptie en een halve kip of een oerhammetje. Kijk op de website van Vios Frühschoppen voor nog meer informatie. Dan hebben we nu een hele mooie titel. De Wayfaring Stranger, oftewel de reizende vreemdeling. Het arrangement is van Jeroen Bron. En het wordt gespeeld door Johan. Ja, het is een arrangement van Jeroen Bron. Maar kijk goed even, Mark. Dat is de Wayfaring Stranger. Dat is nummer 9.

Ja. We vervolgen met het laatste titel nog een klein stukje in Elsrint naar Sankt Peter. En ja, wilt u de hele titel horen? Kijk dan op Apple en Spotify, want daar staat de cd van Back on Track van Kunst en Genoegen vermeld. En blijf aan de radio, want het volgende uur praten we verder met de leden van Kunst en Genoegen. En dan hebben we het namelijk over de Leidenschapkapelle, de Böhmische blaasmuziek. Tot straks!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.

0: Nou, heren, wat een applaus. Welkom, luisteraars, terug bij dit tweede uur Amusant met vooral Bummische Merische blaasmuziek. Mijn naam is Riet Welgaarwe, samenstelling en een presentatie. We zijn begonnen met de Astronautenmars, een live-opname van Ernst Hütter en die Igelende muzikanten, opgenomen live in Circus Krone in München. En die staat niet zomaar op onze speellijst van vandaag, want het is een van de titels die de Leidenschaftskapelle uit Leiden op het repertoire heeft staan. En ik heb hier twee heren van de Leidenschaftskapelle in de studio zitten. En dan heb ik het over Michel Luchtigheid en Remco Arends. Want zij gaan ons alles vertellen over die nieuwe formatie, de Leidenschaftskapelle, en het hele mooie grote festival wat zij binnenkort gaan organiseren. Welkom, heren.
1: Goedenavond. Dankjewel. Welkom. Ook ja. Voor jullie luisteraars.
0: Ja. Een vraagje. Wanneer is jullie kapel opgericht? En wat waren de eerste concerten?
1: Nou, het was januari 2024. En we waren met een muziekparade op pad in Duitsland te optreden. En daar waren de SMB, de Show Marching Band, die was de finale aan te oefenen met alle andere deelnemende orkesten. En dat duurde allemaal zo lang daar dat. En daar begonnen de heren een klein stukje. Uit verveling eigenlijk een beetje een beumische draai te geven aan een stukje muziek. En toen werden er langs de kant en door andere mensen gezegd van, joh, volgens mij, hè, moeten jullie daar iets mee gaan doen? En Michel is daarop samen met Jesse Lekkie in conclave gegaan. En zo geschieden en toch maar eens wat gaan proberen. En dat was het april 24 en dat was dan de eerste repetitie van Leidenschaft.
2: Nou, we stonden met z'n drietjes met een optreden in de finale repetitie. Ja. Het duurde allemaal zo lang en toen we moesten maar wachten. En Stefan Selier en Jesse Lekkie die stonden voor mij. En ik stond gewoon met mijn snerretje om. En we moesten eigenlijk daar zo best wel lang wachten. En de Radetzky-mars was een van de marsen wat we speelden als afmars. En die jongens die stonden dat heel zachtjes op de bariton een beetje te emmeren. En ik ging daar heel zachtjes met mijn snerretje onder zitten emmeren. En zo dwaalden we gelijk af naar de Böhmische stijl. En zat er een heerlijke dans in. Waarbij we met een big smell stopten met spelen van, ja, dit is toch wel zinnig vet. Hoe vet is het om dit een keer te gaan doen?
0: Ja.
2: Ja, zo hebben we eigenlijk een groepje bij elkaar gegeven. We hebben een gek idee. Hebben we een keer zin om mee te doen? En daar zijn we.
0: Het doet mij een beetje denken aan het verhaaltje van hoe Ernst Mars begonnen is.
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Het is heel goed voor jou, Riet. Ja, want die is een beetje vergelijkbaar ook op dit idee zo ontstaan. Als ik me goed geschiedenis heb gelezen.
0: Ja, ja, correct. Eigenlijk hebben we, nou, en dan hebben jullie nog een hele toekomst voor jullie.
1: Laten we het hopen. Als wij die toekomst mogen hebben van Ernst Mars, dan hebben wij dat, hoor.
0: En wanneer was het eerst officiële concert?
2: Dat was op het clubgebouw waar we gespeeld hebben aan mijn hoofd in december met de oliebollenrepetitie.
0: Zo.
2: Daar hebben we eigenlijk met elkaar gezegd van, joh, laten we eens zorgen voor een mop in muziek als we bij de receptie met elkaar de oliebollen staan te snijden. En dan gaan wij gewoon lekker spelen en dan gewoon kijken wat het publiek ervan vindt. En als een kritischer publiek kan je niet krijgen, want dat zijn je eigen maten aan muzikanten.
0: Ja.
2: En ja, dat viel eigenlijk een hele goede aard. En men vond dat heel geweldig wat we deden, heel erg leuk. En toen hebben we gezegd van, nou, dan gaan we ook maar gewoon een beetje verder. En toen kregen we vanuit onze eigen instructie bij KHG te horen dat we in februari een concert gingen houden in de Stadsgehoorzaal in Leiden.
0: Zo.
2: Met als gasttrompetist. Nou, zeg jij maar, Remco.
1: Ja, ik schiet er eigenlijk een beetje vol. Want het is wel heel erg uniek natuurlijk dat welke muziekvereniging haalt gewoon eventjes Thomas Gans een lang weekend naar Leiden toe. Dus hoe kan je die kers op die taart krijgen? Hè? Ja. Daar is hij weer.
2: Toen hebben we het concert gedaan inderdaad met Thomas erbij. Met Jon Kaag heeft hij meegedaan. Met senioren en met KNG3 hebben we speciale stukken ook ingestudeerd waar hij soleerde.
0: Ja.
2: En s'avonds, we hebben op vrijdagavond een repetitie gehad. En aansluitend van die repetitie, daar heeft hij ook een workshop gegeven. En daar kon hij eigenlijk in het land uit, kon je daarop inschrijven. En ik heb daar zomaar even uit mijn hoofd best wel 40, 45 trompetisten geteld. Die daar allemaal met de trompet stonden.
0: Zo,
2: en toen hebben wij gezegd, ja, na afloop, ja, dan zal hij waarschijnlijk ook wel toch wel dorst hebben. Laten we even een feestje bouwen of klug bouwen. En we gaan gewoon zitten met de kapel. Ja. En daardoor, hij kwam binnenlopen, hij zag ons zitten. Dat vond hij fantastisch. Hij pakt zijn trompet en er komt tussenlijn.
1: Hopla, gewoon meedoen.
0: Mooi.
2: Dus ja, als dat je tussen aanhalingstekens tweede concertje is, dat Thomas Gans naast je zit.
0: Oh, mooi,
1: dat is toch bizar.
0: Even
1: dat
0: voor de luisteraars, waar kennen we Thomas Gans van in deze Beumische Uur, van de titels van Mandelbras, die we wel eens gedraaid hebben. Ja. Nou zeg, dus dat is echt Beumische blaasmuziek uit Leidenschaft geboren. Hè?
1: Ja.
0: Daar heb ik een hele mooie titel van. Jullie kennen hem misschien niet, misschien heb je hem nooit gehoord. Blaasmuziek als Leidenschaft, dat is een compositie van Bernard Wagner. En Bernard Wagner is een muzikant, dirigent uit de Bodensee-regio. En hij heeft, ik dacht 3 jaar geleden, een projectorkest opgezet met muzikanten uit de regio. Met als doel om geld in te zamelen voor kinderen in nood. En hij heeft een cd van gemaakt. En daar staat deze titel op. Blaasmuziek uit aus Leidenschaft van echt Bodensee Projectorkesten.

0: Ja, dat was Blaasmuziekhuis Leidenschaft. En we hebben hier de leden van de Leidenschaftkapellen uit Leiden zitten. En waar bestaat jullie orkest uit? Ik heb jullie laatst gehoord en ik vond het een formatie die ik eigenlijk niet zo heel veel tegenkom in het aantal muzikanten.
1: Nee, we hebben bewust gekozen voor een kleine bezetting. En iets te gaan doen wat net even iets anders is dan anderen, zeg maar. Mm-hmm. En daarin hebben we eigenlijk zo met elkaar, die jongens onder elkaar, bij elkaar met 4 trompetten, een drummer, een bassist en 3 tenorhorenen, waarvan 1 wisselt op bastrombone. Mm-hmm. En van daaruit een toch een eigen identiteit op de kaart gaan zetten, wat hopelijk wat sprankelt bij het publiek. En daarnaast ook een goede stimulans om toch weer terug te keren naar de jeugd. Want ja, we zijn allemaal jonge mensen in de kapel. En het hoeft niet oudbollig te zijn, hè? Want Egelander Bemische muziek wordt altijd afgedaan als een oudbollig iets en van vroeger. Maar dat is totaal niet het geval. Ik bedoel, stap Oostenrijk binnen en daar wordt het nog steeds gelukkig met de paplepel ingegoten.
0: Ja, dus niet zo heel lang meer, want de subsidies die gaan er overal af.
1: Ook daar.
0: Maar je komt telmachine tekort om bij te houden hoeveel nieuwe composities dat er in deze eeuw alleen al zijn uitgebracht.
1: Ook dat, als je even gaat kijken. Nu, we zijn 26 jaartjes onderweg in deze mooie jaren 2000. Ja. Maar ik als iemand van uit de vorige eeuw geboren, zeg maar, is ik ben zeer, zeer, zeer tevreden met wat er tot nu toe al aan nieuwe composities. En dat blijft gelukkig maar komen. En ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan de toekomst voor deze Beumische Egelander muziek.
0: Ja. Ja, wat mij opviel is dat jullie met 9 man zijn. Ik kom er, we zijn echt talrijke concerten en festivals hebben mijn man en ik bezocht. Maar dan heb je het over 5, 6, 7, 8 komt nog voor. 12, 14, 16, maar 9 en 4 trompetten. Dat was ook bijzonder. Ja. Meestal zit er een flugelhoorn
1: bij. Ja.
0: Maar goed.
2: Dat krijgen we ook nog wel eens terug, hoor.
0: Ja, dat krijgen we terug. We zijn aan het oefenen.
1: Regelmatig.
2: Maar hoe het kan het? Ja, weet je wel, flugels zou toch ook niet misstaan? En wij hadden het eigenlijk onderweg hier naartoe.
0: Ja.
2: Hadden we het er ook nog heel eventjes over in de auto. En aan de ene kant zeggen we van, weet je, je bent gauw geneigd naar de zeker bestaande werken om te horen wat je eigenlijk wil horen en wat je heel vaak hoort.
0: Maar je brengt toch je eigen sound
2: en
0: in.
2: Eigenlijk hebben we nu een klein beetje ons eigen DNA.
0: Ja.
2: Kunnen we de muzikanten het rond krijgen? Dus op een ronde manier spelen, want de trompet is best wel snel schel. Ja. Daar wordt hard aan gewerkt om het toch ook op de trompet rond te krijgen. Ja. En dat is
1: kunstig.
2: Dat vergt wat. Maar dat is wel, daarmee hou je wel eigenlijk een beetje je eigen sound.
0: Als ik die trompetisten van de Innsbrucke Beumische hoor, dan mag het er ook wel wezen.
2: Het geeft ons eigen sausje ook een beetje eraan. Ja.
0: En wie arrangeert het bij jullie?
2: Stefan Selier, die schrijft wat stukken. Ja. Jesse doet dat heel veel. Ja. Jesse Lekking. En eigenlijk,
1: Jesper die doet ook nog eens wat mee.
2: Jesper die wil ook nog wel eens wat schrijven. Onze trompetist ook. Dus eigenlijk hebben we er wel 3 in het orkest die daar wel feeling en
0: zijn dat.

0: conservatorium opgeleide mensen?
1: Jesse is een opleiding. Ja. Die is een opleiding op dit moment. Ja. En Stefan niet. Dus, en Jesper ook niet.
0: Dus eigenlijk
1: net zo hobby, ja. Zoals ik het zoals ik ben. Ja.
0: Ja. Remco, je wou het zeggen?
2: Ja, nou ja, goed. We hebben in de korte tijd hebben we toch nog wel wat contacten opgebouwd. En wel leuk om te vertellen dat we een aantal weken geleden kregen we een stukje opgestuurd van een goede kennis. En van... Rick uit Van de Borglandenkapel, de Grenslandkapel. En die jongen die was zo enthousiast en die heeft een stukje opgestuurd voor ons. En dat is toch ook wel leuk.
0: Ja.
2: Dat er ook van buitenaf al muziek wordt aangeleverd. En dat is wellicht wat leuks voor jullie. En ja, dan kan je toch merken dat die onderlinge band, die groeit al. En ondanks dat je net begonnen bent. En tegelijkertijd heb je kom ik weer terug op die verbinding. Hè?
0: Ja, en de blaasmuziek gunnen ze wel elkaar ook altijd.
2: Gelukkig goed, wel. Ja. Gelukkig dus, wel. Ja.
0: En jullie gaan binnenkort een eerste keer een heel mooi festival organiseren in Leiden. En er zijn ook enkele kapellen bij uitgenodigd. Kapellen die wij in de regio al kennen. En ik laat eigenlijk een stukje horen van een van die kapellen. Dan heb ik het over de Sallander uit Twente. En die hebben op hun repertoire staan Menzano in Corpore Sana. Een heel, eigenlijk al een oud stuk van Geert Sprik. Maar heel bekend in de Beumische wereld. En ook al eigenlijk bij de harmonieorkesten heb ik het gehoord. Luister even naar die uitvoering van die Sallander Menzano in Corpore Sana.

0: Nou, dat was dan een van die kapellen die op jullie festival gaan spelen. Maar vertel eens, Remco, wat kunnen de luisteraars allemaal verwachten op
1: dat
0: festival?
1: Wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, we hebben een mooi programma in elkaar gedraaid. Het begint 's middags, hè, dat is Leidener Muzikantenfest, 7 november 2026. En dat begint om 1 uur 's middags met de aftrap van Stessie Boksmeer.
0: Ja.
1: En we spelen allemaal blokken van 1 uur tot 5 kwartier maximaal. We hebben de jonge blazer van het NJBK.
0: Ja.
1: En die komen naar Leiden. Die Zaalander komen, dat heb je meegekregen.
0: Ja.
1: We hebben die Meirische muzikanten uit Maden.
0: Maden, ja.
1: Dat is een Oberkreiner kapel. En daarmee gelijk aansluitend eigenlijk een beetje toch voor die hele dag verschillende stijlen en verschillende samenstellingen bij elkaar gebracht. En ik ben er echt heel erg attent mee dat dat ook nog gelukt is. Om die om op zo'n festival gewoon van alle stijlen wat mee te geven. En,
0: En jullie spelen dat zelf.
1: Nou ja, dan hebben we nog de Essener muzikanten uit België. Ja. Die bereid gevonden om naar Leiden te komen. En die mensen die waren zo enthousiast. Ik ben ook zelf persoonlijk heel erg benieuwd naar hun repertoire. En wat ze gaan brengen in Leiden. Dus dat is één grote verrassing.
0: Ja.
1: Essener muzikanten zijn een aantal keren kampioen geweest. Onder andere in België. En 2 keer Europees kampioen uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik heel erg attent mee dat dat naar ons festival komt.
0: Ja.
1: En het kan natuurlijk niet ontbreken dat Leidenschaft de dag gaat afsluiten. 'S avonds als laatste. Dus dan hebben we het helemaal rond.
0: Uitzwaaien. Waar gaat het plaatsvinden?
1: Wij laten plaatsvinden in ons prachtige mooie clubgebouw in Leiden. Dat is de JC de Rijpstraat in Leiden. En dat hele clubgebouw is daar wel groot genoeg voor.
0: Ja.
1: En we hebben een prachtige mooie grote zaal. We hebben een hele grote kantine. Mede restaurant is daar jaloers op, zeg maar. Ja. Maar
0: dus voor een hapje en een drankje kunnen mensen zitten.
1: Ja, zeker. Dus je kan de hele dag kan je vertoeven. En alles is daar aanwezig. Je hebt je natje, je hebt je droogje, je hebt een hapje.
0: Ja.
1: En de hele dag muziek.
0: Dat is eigenlijk een beetje in, zoals ik dan in Oostenrijk en Duitsland zie. Dan komt ze wonen naast de evenementenhal. Maar ze komen 2 uur van tevoren gaat de deur open. En dan zitten ze allemaal aan hun worstsalaat en weet ik allemaal.
1: Ja, dat is wel een beetje wat ik voor ogen heb eigenlijk stiekem. Ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja. En dat was ook wel een beetje de opzet om een beetje stiekem afgekeken van andere grote festivals vanuit Duitsland en Oostenrijk.
0: Ja.
1: En natuurlijk wordt er genoeg georganiseerd in de landen.
0: Ja.
1: Soms heb ik wel eens mijn vraagtekens erbij om een klein beetje kritiek neer te mogen leggen. Is van, moeten we als organisatoren misschien niet eens wat vaker de hoofdjes bij elkaar steken, zeg maar, om in deze tijd waar wij mee te maken hebben, om wat vaker naar elkaar te komen en af te spreken onderling van, joh, hoe gaan we dat met elkaar in de regionen een beetje verdelen. En dat is heel lastig, maar dat is wel
0: lastig.
1: Iets wat mij persoonlijk de voorkeur geeft. Maar goed, ik denk dat wij in West-Nederland iets gaan doen wat in onze regio

0: Zit in ieder geval toekomstmuziek in.
1: Dus ja, ik zou zeggen, ja, als ik dan toch gebruik mag maken van bestel die kaarten eventjes voor 7 november natuurlijk. En zorg dat je erbij bent.
0: En heb je een website?
1: Ja, die heb ik zeker. Ik bedoel, op de website van de muziekvereniging Kunst en Genoegen, die al eerder gemeld is. www.knre-leiden.nl. Daar kun je ook de tickets bestellen, zeg maar, en vastleggen. Ja. Voor dat Leiden een muzikantenfest.
0: En sta je op Polkafest?
1: Wij staan 100% op Polkafest.
0: Prima.
1: En vergeet daarbij dan ook maar niet, omdat we dan toch maar bezig zijn, onze Facebookpagina en onze Instagrampagina.
0: Heel mooi.
1: Nou, dan hebben we alles helemaal rond.
0: Ik zou zeggen, jullie hebben goed afgekeken van iedereen en begint al aan een hele goede start qua promotie. En hier in de uitzending natuurlijk, hè? Ja. Ja. De Essener muzikanten, ja, wat spelen die nu, hè? Ik heb uit het jaar 2008 werd een album uitgebracht, verschillende albums, blaasmuziek op zijn best. Volgens mij was dat Ruud van Didden van Didden's Magazine, die in de loop der jaren allerlei cd's heeft uitgebracht. En van blaasmuziek op zijn best 2008 staat van de Essener muzikanten de titel Provandpolka.

Ja, dat waren de Essener muzikanten met de Provence polka. En dan noemde je straks nog een naam die bij jullie op het komen spelen. En dat is eigenlijk de nieuwe formatie van Stessie uit Boksmeer. Maar de oude formatie die heeft ooit een cd uitgebracht. De cd Feest Todolo in de schuur. En van dat die cd staat de titel Zwei lustige Vogel. Dat is beslist een titel die jullie ook gaan horen. Want dat wordt een solo van de twee klarinetisten van de kapel. Luister naar die Zwei lustige Vogel, een compositie van Gerald Savitt.

0: Nou, dat waren die twee lustige vogel. De klarinetisten van Blaaskapel Testi. Kom hun live luisteren in Leiden op 7 november. En een vraag nog. Waar hebben jullie muzikanten de inspiratie opgedaan voor die Beumische muziek? Want je zegt, jullie troffen elkaar en je begon spontaan Beumische muziek te spelen. Maar dan moet je dat ook ergens die inspiratie opgedaan hebben.
1: Ik denk dat we dat een klein beetje ook met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Want een hoop leden van ons bij Jonk AG hebben onder leiding van Dennis Hazenoot gestaan. En Dennis...
0: Zeg me niet.
1: Ja, nee. Daar voel je aan me
2: raar. Ja, nou ja, Dennis is onder andere de muzikaal leider van Zapatska.
0: Oh, oké, ja.
2: En die heeft een aantal jaren bij het jeugdorkest heeft hij als instructeur ervoor gestaan. Ja. En de meeste leden van onze kapel Leiderschaft, die zijn opgegroeid met Dennis daarin. En Dennis die was grote voorliefde van Moravische en Beumische muziek. Ja. En je mag hem verder afmaken, Mies, want ik zie jouw glimlach.
1: Ja, het is aardig wat Jaars is mijn collega geweest. En ik heb heel veel van hem ook geleerd naast het samen instructie geven. Maar ook gewoon de liefde voor muziek, maar vooral de karakter en de ziel van de muziek. En of we het dan over Oostenrijkse hebben, of Tsjechisch, of Engels. Of hij wist overal precies die duw op te geven van dit heeft het nodig. En de jongens eigenlijk nu in de kapel, die zijn er allemaal mee opgegroeid. Ja. Dus het gevoel daar, het gevoel van welk sausje hoort het te zijn. Ja, en dan ga je met die Radetzky-mars, dan gooi je dat echt dat Oostenrijkse sausje erop. Ja, dan zit je gelijk in een bepaalde hoek. Ja, en dan heb je hem te pakken. Ja. En daar zijn we ook in gebleven. En de eerste repetitie die we hadden, speelden we Wijntrinker Polka. En dat hadden we maar... Ja, Jesse had dat geschreven. Nou, laten we daar maar eens mee proberen.
0: Ja.
1: En dat was 1, 2, 3, 4. En we gingen spelen. En aan het eind van Wijntrinken keken we elkaar aan. En toen was het bijna een halve minuut stil. En toen begonnen we elkaar te lachen. En waarbij we eigenlijk allemaal zeiden van... dit is toch niet normaal wat er gebeurt ineens. Hoe kan dit? Ja.
0: Ja. Ik heb de Zapatska heb ik eigenlijk pas twee keer gehoord. Eén keer op het festival Oktoberfest in Woerden. En een keer bij een concert wat Stessy gaf in Boksmeer. Dus ja, we gaan even naar onze Achterhoekregio. Daar speelt de Baarkapel. Ook een kapel met jonge muzikanten erbij. Ze bestaan al 60 jaar. Ze hebben dit jaar hun jubileumjaar gevierd. En dat gaan ze afsluiten op 31 oktober in Gelselaar. En dat doen ze samen met de Edelwijskapellen. En de Baarkapel had dit jaar de eer om op een hoofdpodium bij Zwarte Cross te staan. Op YouTube zijn wel filmpjes te zien waarbij de motoren letterlijk over de muzikanten heen vliegen. Maar dat zal in Gelselaar niet gebeuren. Kijk op de website baarkapel.nl voor alle verdere informatie. En uiteraard op polkafest.nl. Maar we gaan van hen spelen af Abenteuer reizen. En die reis die zijn jullie dus eigenlijk ook nu begonnen. Hè? Luister naar de Baarkapel.

0: Ja.
1: Nou, dan zijn we weer terug met het volgende nummer. En ja, hoe kan het eigenlijk ook anders van de Keizermuzikanten? We zaten er eigenlijk al een beetje op te wachten. En Ein letzte Runde van Marcus Nentwich. En komt van de cd van 10 jaren Woodstock der Blaasmuziek, cd 1.

0: Ja, dan heb ik de volgende titel op de lijst staan. Dat is My Dream van Walter Kregeninger en de Vegelaar, de muzikanten. Maar daar heb ik eigenlijk komt er een vraag bij me op. Wat is jullie toekomstdroom met de Leidenschapskapelle?
1: Nou, onze toekomstdroom is vooral doorgaan zoals we nu bezig zijn en eigenlijk alleen maar verder proberen uit te breiden. We gaan volgend jaar, mag ik zeggen, dat we naar Blechlewien gaan.
0: Zo?
1: Ja, dat is echt wauw gewoon. Wauw. We gaan 4 dagen naar Oostenrijk. We gaan een ontzettende mooie reis van maken. Vrijdags zitten we op Kaas en Mandel boven bij DJ Mox en zijn familie. En dat is al wauw, een unicum dat daar een buitenlandse kapel mag gaan zitten spelen daarboven. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat is echt heel zelden. En zaterdags zitten we op het hoofdpodium uiteraard van Blechlewien zelf. Dus dat is echt wel...
0: zaterdag zelfs.
1: Wauw.
0: Mooi. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is ook dat is wel weer bijzonder te noemen. En dat is gewoon nog onwerkelijk. Maar dat is de focus voor nu, is stap voor stap.
0: Ja.
1: Want je kan wel heel veel willen, maar het moet ook allemaal wel realiseerbaar blijven.
0: Ja.
1: En je bent altijd afhankelijk van verschillende factoren. Tijd is daar er al één heel erg van.
0: Ja.
1: En... Maar voor nu is eerst 7 november. Ik herhaal nog eventjes, dat is Leiden Muzikantenfest in Leiden. 11 december gaan we naar Zomereind toe. Een prachtige beumische avond die daar gaat georganiseerd worden door de plaatselijke vereniging. Samen met Grunewald. Blechhout uit Duitsland is daar aanwezig. En Leidenschaft. En dan gaan wij het winterseizoen echt volledig proberen te focussen op Blechlewien 2027.
0: Heel mooi. Ik hoop dat ik er weer bij kan zijn. Dus ik ben er één keer.
1: Zorg dat je erbij bent.
0: Hartstikke
1: mooi. Zo'n mooi evenement.
0: Ja, heel mooi festival. We gaan even luisteren naar My Dream van Peter Leitner. Van Walter Kregeninger en de Vegelaar.

0: Klaas. Kijk, applaus.
1: Voor de solist.
0: Nou, u weet, wordt geklapt voor jullie.
1: Nou, geweldig.
0: We hebben deze avond gevuld met interviews van kunst en genoegen uit Leiden. En de Leidenschapskapelle. Heren, bedankt voor jullie komst. We wensen jullie heel veel succes in de toekomst. En met de optredens. En de techniek, jij weer bedankt voor de inzet. Kijk op www.klankwijzer.nl/agenda. En op polkafest.nl agenda. Want dan weet u waar de muziek speelt. U kunt Amazant volgen op Facebook. En u kunt onze website raadplegen. www.amuzant.info. En heeft u ook eens wat te melden of wilt u in de studio komen? Stuur een mailtje naar contact

amusante.info. En wie weet bent u de volgende kapel die hier een interview kan geven. We gaan eruit met vervulde wensen. We hopen dat uw wensen weer vervuld zijn. En graag een hele fijne week. En tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, meldt het Vaticaan. Tijdens een medische controle werd een knobbeltje ontdekt. De paus verblijft naar verwachting een week in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Zijn audiënties tot en met 20 oktober zijn geannuleerd. Of zijn reis naar Uruguay, Argentinië en Peru van 6 tot 17 november doorgaat, hangt af van zijn herstel. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.

samenvereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Schouten bij Nacht.

regio uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten Benacht. De band heet Sake overigens. Schouten Benacht, een uurtje rock and roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toen aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

Ze komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer. Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

Liquid Siren is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil, het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 70 gaan zingen, maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe met de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace, is The Hunted.

0: management is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Wil je weten hoe het begon?

gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

The Dark Element is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook het The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb het wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69, als ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 Eyes. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar Jeroen is groot fan van John Landen. We doen de vaste puzzel niet mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En John Landen heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard... van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen

Zondag pielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar... van het Financial Crimes Enforcement Network... onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct... waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken... en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden.